0: maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek.

0: adres onbekend is op vakantie. Dus nemen de vakantiekrachten het deze zomer graag van ze over.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2 hoor je Vakantieadres met Bastiaan Meijer en Bas van Teylingen. Stuur ons jouw gekste, grappigste of meest bijzondere vakantiekaart. Stuur dat naar NH ter attentie van Vakantieadres, Schravenlandseweg 80, 1217 EW in Hilversum.
2: Of mail naar vakantieadres@nhradio.nl.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2 hier bij NH.

0: Ik ben Floris en ik kom uit Alkmaar.
1: Ik ben Jonathan en ik kom uit Diemen.
2: Ik ben Gloria en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Romy en ik kom uit Heerhugowaard.
4: Ik ben Chiara en ik kom uit Zaanstad.
5: Ik ben Jonas en ik kom uit Amsterdam.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 3:00.
8: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers. Dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend, waardoor die moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, dreigden die voorsprong helemaal uit handen te geven en wonnen uiteindelijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek.

0: De Agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in De Agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De Agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Arnold en ik kom uit het mooie Castricum.
1: Ik ben Graciella en ik kom uit Amsterdam Zuidoost.
2: Ik ben Nel uit de Akersloot.
3: Ik ben je Pieter en ik kom uit het mooie Uithoorn.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 4 uur.
6: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers, dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds gisteravond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kosten transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Engeland is op het WK voetbal 3e geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87e minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4. Vanavond is de WK-finale tussen Argentinië en Spanje. Het weer. Het wordt een wisselend bewolkte dag met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek.

0: adres onbekend is op vakantie. Dus nemen de vakantiekrachten het deze zomer graag van ze over.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2 hoor je Vakantieadres met Bastiaan Meijer en Bas van Teijlingen. Stuur ons jouw gekste, grappigste of meest bijzondere vakantiekaart. Stuur dat naar NH ter attentie van Vakantieadres, Schravenlandseweg 80, 1217 EW in Hilversum.
2: Of mail naar vakantieadres@nhradio.nl.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2 hier bij NH.

0: Ik ben Frans en kom uit het criminele gezellige Oostdorp.
1: Mijn naam is Ria en ik kom uit Aalsmeer.
2: Ik ben Timmetje en ik kom uit Zwanenburg.
3: Ik ben Carla en ik woon in Oudorp. Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 5:00.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is een vergelding voor een Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië, waarbij 2 Amerikaanse militairen om het leven kwamen. Het Amerikaanse dodental van de oorlog komt daarmee op 16. De nieuwe luchtaanvallen waren vooral gericht op doelen rond de straat van Hormuz. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. De Amerikaanse aanvallen tonen volgens hem aan dat de handtekening van president Trump niets waard is. Eerder zei Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De Hongaarse premier Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het Hongaarse parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, dreigden die voorsprong helemaal uit handen te geven en wonnen uiteindelijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt, met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek.

0: Ik ben Ron uit het mooie De Kwakel.
1: Ik ben Ans en ben geboren en getogen in Amsterdam.
2: Ik ben Willem B., de straatacteur uit Hoofddorp.
3: Ik ben Aad uit Dijk en Waard.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 6 uur.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen 2 Amerikaanse militairen om het leven. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Eerder zei president Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. 5 mensen, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt toen hun auto bij Sint-Oederode van de A50 raakte en in een sloot belandde. Ze zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn er nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun Manosphere-video's op sociale media een miljoenenpubliek. Transportbedrijven zitten ermee in hun maag dat er geen vrachtwagens meer over de Merwedebrug bij Gorinchem mogen. De brug blijkt niet sterk genoeg meer te zijn. Brancheorganisatie TLN zegt al jaren te waarschuwen voor achterstallig onderhoud. Het omrijden kost de transporteurs handenvol geld, ook vanwege de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor. Daarna scoorde Frankrijk 3 keer. En uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek.

0: ben Kirsten, kom uit Goed.
1: Ik ben Lely Zilverweg en ik woon in Zandvoort, het mooie Zandvoort.
2: Ik ben Marjolein en ik woon in Koerdijk.
3: Ik ben Paul en ik kom uit Hoorn.
4: Ik ben Evelien uit Beverwijk. Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 7 uur.
6: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is een vergelding voor een Iraanse aanval vrijdag op een militaire basis in Jordanië, waarbij 2 Amerikaanse militairen om het leven kwamen. Het Amerikaanse dodental van de oorlog komt daarmee op 16. De nieuwe luchtaanvallen waren vooral gericht op doelen rond de straat van Hormuz.

0: De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Amerikaanse aanvallen tonen volgens hem aan dat de handtekening van president Trump niet waard is. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers nu al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers en dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sajoy treedt af, zoals premier Magyar wil. Hij heeft een grondwetswijziging ondertekend die speciaal bedoeld was om hem weg te krijgen. Sajoy zegt dat dat in strijd is met de rechtsstaat, maar dat hij geen andere keuze heeft. De president is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, daarna scoorde Frankrijk 3 keer en uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden, maar dat kan vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer, het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek. De NH Muziek.

0: de agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De agenda elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Bram, joppie.
1: Hoi, ik ben Rita en ik woon in Wetelingbrug.
2: Lidwien en ik woon in het mooie Heemstede.
3: Ik ben Ger en ik kom uit Heemskerk.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 8 uur, Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen, ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en in een aantal kantoorpanden. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. De gouverneur van de zuidelijke regio Zaporizhia zegt dat er 13 gewonden zijn. En de VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, als vergelding, zeggen ze, voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen 2 Amerikaanse militairen om het leven. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Eerder zei president Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk had om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten. En er zijn er nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel.

0: mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeer-video's op sociale media een miljoenenpubliek. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint-Oederode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. De Hongaarse president Sulyok treedt af, zoals premier Magyar wil. Hij heeft een grondwetwijziging ondertekend die speciaal bedoeld was om hem weg te krijgen. Sulyok zegt dat dat in strijd is met de rechtsstaat, maar dat hij geen andere keuze heeft. De president is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen in Hongarije verloor. Betrokkenen reageren teleurgesteld op het schrappen van de laatste 19 voorstellingen van de musical Moulin Rouge. Die kunnen niet doorgaan door waterschade in het Utrechtse Beatrix Theater. Acteur Carlo Boshart zegt dat hij in Moulin Rouge de rol van zijn leven speelde en noemt het plotselinge einde daarvan een enorm verlies. Ook de theater en de producent balen ervan. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor en daarna scoorde Frankrijk 3 keer. En uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer, het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een buitje vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen een afwisseling van zon en wolken bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS-journaal.
1: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
10: De Agenda.
11: Met Koen Buchter.

0: Ella Ella van Frans Gol. De vrolijke jaren 80 klanken vanuit Frankrijk. Je luistert niet naar Radio Tour. Nee, dit is de agenda. Goedemorgen. Welkom op het grootste podium van Noord-Holland. Daar kan je op gaan staan om jouw evenement aan te kondigen. Of je luistert gezellig naar wat er al te doen is in Noord-Holland. Mijn naam is Koen Bugter. Marcel Hofman die geniet even van vakantie. En wij kijken ondertussen hoe we vandaag ook leuke dingen kunnen gaan doen. Heb je zelf een tip? Bel of app met 088 850 51 52. Maar wat wordt het weer vandaag eigenlijk? Daarvoor bellen we natuurlijk met onze eigen Jan Visser. Goedemorgen, Jan.
1: Koen, goedemorgen.
0: Ja, ik heb weer mijn korte broek aangetrokken. Kan dat vandaag gewoon weer?
1: Ja, het is op het randje. Temperatuur 19 tot 20 graden. Het kan natuurlijk nog wel, daar gaat het niet om. Maar het is wel wat afgekoeld. En we hebben gisteren ook wel wat regen gehad. Geen grote hoeveelheden. Maar dat denk ik dat iedereen dat wel een beetje in de gaten heeft. Er valt nog heel weinig, maar er waren toch een paar meldingjes. Gistermiddag in Stompetoren, 2 mm. En gisteravond kwamen er wat buien van de Noordzee binnen. En in Sint Pancras viel tussen 10 en 11 uur 's avonds 3 mm. Totaal 3,5 met de middag mee. Wijk aan Zee 4 en Schiphol 2 mm. Ja, het zijn hoeveelheden die je normaal gesproken gewoon over het hoofd ziet, bij wijze van spreken. Maar nu vallen ze op omdat het zo droog is. Maar er zijn dus wat buitjes gesignaleerd.
0: Ja.
1: Nou, vandaag kan er ook nog een enkel buitje vallen. Meestertijds is het echt droog met een mix van bewolking en maar ook geregeld toch wel zonneschijn. En de temperatuur, we hebben het al over gehad, 19 tot 20 graden maximaal. En er staat toch nog wel een behoorlijke wind uit het noordwesten. Die is boven land meest matig, maar aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. En bij Texel in de loop van de dag af en toe krachtig, windkracht 6. Dat heeft te maken ook met lage drukactiviteiten ten noordoosten van ons land. En dat gaat behoorlijk tekeer in Finland. Daar is de afgelopen 24 uur plaatselijk meer dan 80 mm gevallen. Dus dat zijn enorme hoeveelheden regenmacht.
0: Ja, zo, maar, ja.
1: Om jaloers op te worden, hè, om in het kader van de droogte. Maar goed, dat is niet bij ons van de orde. Nee. Kijken we naar de dag van morgen. Dan is het een beetje half tot zwaar bewolkt. Dan weer zon, een beetje. Dan weer bewolkt. Maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 20 tot 21 graden. En er staat wat minder wind. Een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Dinsdag en woensdag verandert er niet veel. Woensdag is er een iets grotere kans op enkele buien. Maar die kans is ten opzichte van de laatste dagen toch alweer wat afgebouwd, hoor.
0: Okay.
1: En verder blijft het wat gematigd zomerweer qua temperatuur. En pas vanaf 26, 27 juli lijken de neerslagkansen geleidelijk wat groter te gaan worden.
0: Ja, nou, heel goed om te horen. Ja, ik heb een goede vriend die naar Finland op vakantie ging. En die zei nog tegen me, dat zal daar best zonnig zijn. Maar die krijgt dus een flinke regenbui op zijn dak.
1: Ja, vooral de afgelopen 24 uur heeft het echt enorm geregend daar. Ja.
0: Oké, okay, nou, zolang het niet deze kant op komt, vind ik het allemaal prima. Dankjewel, Jan Visser.
1: Ja hoor.
2: De agenda. Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088 850 51 52. 088

0: Bruno Mars, hier bij NH.
1: De agenda.
0: Hartstikke leuk dat je luistert. Dit is dus de agenda. En dat betekent dat je hier de allerleukste uittips hoort. En ik zal ze eens even voor je opdienen, want we hebben ook een Facebookpagina. Kijk eens gewoon op NH Facebook, NH Agenda. Daar lees je onder andere dat na de hittestress van de afgelopen periode deze dag weer de treintjes gaan rijden op recreatiepark Spaarnwoude. Dan denk je, treintjes? Ja, dat zijn op schaal nagemaakte treintjes. Kinderen mogen dan meerijden. Dus heb je een gezin, ben je een oppas of heb je kleinkinderen, ga vooral naar recreatiepark Spaarnwoude. Ze zijn open van 11 tot 4. En waar kun je ze vinden? Aan de Genieweg 38A in Velzen-Zuid. Dan is er nog een hele leuke lezing. Na de eerste luchtverkeertentoonstelling in Amsterdam in 1919... vestigde Anthony Fokker zich in de vrijgekomen gebouwen aan de Papavenweg in Amsterdam. Het was het begin van een lang en roemrijk avontuur. Ja, wie kent meneer Fokker niet, zou ik bijna willen zeggen. En mocht je nou alles willen weten over het leven van meneer Fokker, dan moet je vooral eventjes naar de volgende lezing. Namelijk door Peter de Raaf gegeven in het Crash Air War and Resistance Museum. En mocht je daar nou meer over willen weten, kijk dan even op crash40-45.nl.

0: Neil Sedaka met Laughter in the Rain. En ja, dat betekent lachen in de regen. Misschien kan er nog een buitje vallen worden van Jan Visser. Maar dat hindert niet. Zin in een gezellige dag struinen, snuffelen en leuke koopjes scoren. Dan ga je natuurlijk naar de Kofferbarkmarkt. En iemand die er alles over weet is Carol Dieterman. Goedemorgen, Carol.
1: Goedemorgen, Koen.
0: Ja, kofferbakmarkt. Dat betekent dat mensen gewoon dus eigenlijk met de auto aankomen, hun kofferbak opengooien. Of is het meer alleen nog maar een naam?
1: Ja, dat is de naam, want ja, de mensen willen niet graag dat ze tegen hun auto aanstaan natuurlijk.
0: Oh ja.
1: Dus, en bij ons krijg je gewoon de luxe dat je naast de auto, in de lengte van die auto, een ruime grondplaats krijgt waar je alles, nou ja, zeg maar een auto vol gewoon kwijt kan op tafels of op kleedjes, wat je zelf wil.
0: Maar is het dan eigenlijk gewoon een veredelde braderie dus?
1: Nee, want er wordt wel voornamelijk tweedehands goederen aangeboden.
0: Ja.
1: Curioze artikelen, dat soort dingen, zelfgemaakte dingen.
0: Oh ja.
1: Kijk, en een braderie is natuurlijk altijd meer nieuwgoed.
0: Ja.
1: Handel, en er zijn vaak kramen. Wij hebben geen kramen. Heel enkele mensen hebben dan een zelfbouwkraampje of tafels mee.
0: Ja, ik begrijp het. Nu lees ik ook nog wel eens dat er een ander soort markt wordt aangeboden. En dat is dan een vintage markt. Wat is dat ook alweer?
1: Ja, dat is met echt hele oude spullen. Maar hier, die kan je hier ook vinden, zeker.
0: Ja.
1: Dat ligt natuurlijk aan, weet je. Dat mensen een zolderopruiming van oma of wat dan ook, weet je wel.
0: Ja, precies.
1: Gaan verkopen. Maar je hebt ook mensen die gewoon hun eigen huisraad willen verkopen hier. Of mensen die LP's verzamelen en dat verkopen. Of auto's verzamelen.
0: Ja, want we hebben het over de kofferbakmarkt in recreatiegebied Nesbos in Wervershoofd.
1: Ja.
0: Ja, ik noemde net die vintage, want je hebt zoveel verschillende type markten. Je hebt dus die wat jullie organiseren, de kofferbakmarkt. Je hebt de vintage. Maar je hebt ook curiosa en brokante markten. Maar dat is dan weer net iets anders.
1: Ja, nou, dat hoeft niet helemaal. Dat aanbod kan een beetje divers hetzelfde zijn.
0: Ja.
1: Maar hier kan gewoon van alles staat hier door elkaar, zeg maar.
0: Ja, en nu we toch aan het leren zijn, curiosa, wat is dat ook alweer?
1: Ja, dat is goeie vraag, maar curioza, ja, dat zijn een beetje de antieke dingen naar mijn idee.
0: Ja, precies. Nu loop jij over de markt daar, hè? Je bent er al.
1: Ja, nou, ik sta nu even stil, want het waait hier nog een beetje. Dan hoor je alleen maar wind.
0: Heel goed.
1: Dus, maar ik heb net wel rondgelopen inderdaad, maar het is mega groot vandaag.
0: Oh ja, wat zag je allemaal om je heen?
1: Nou, echt, ja, heel veel. Bizar veel.
0: Hmm.
1: Want ja, we zitten echt bijna vol.
0: Wauw, wat leuk.
1: Ja, dan heb je gewoon wel 200 auto's staan.
0: Zo.
1: Ja, dus ik kan dat nog niet helemaal belopen, want we zijn net begonnen, zeg maar, met oprijden.
0: Ja.
1: Ja, en dan heb ik het daar nog druk, dus ik ga straks verder kijken. Maar ja, weet je, dat gaat hier echt vanzelf.
0: Ja, dus mocht je tweedehands spullen willen, brokanten, curioza, speelgoed, boeken, kleding, alles is er.
1: Verzamelingen, LP's, echt aardbeien.
0: Aardbeien?
1: Aardbeien mogen er dan wel staan. Die hebben een speciale vergunning.
0: Oh, dat is wel bijzonder, want
1: Shaki Knaki.
0: Wat zei je?
1: Van Shaki Knaki.
0: Shaki Knaki met zijn aardbeien.
1: Kent iedereen hier in de regio.
0: Geweldig. Die man die wil ik een keertje ontmoeten, Shaki Knaki.
1: Dat moet ik echt een keer doen. Ja. Dat is echt geweldig.
0: En kan je dan aardbeien krijgen voor een knaki?
1: Nou, dat net niet meer natuurlijk.
0: Nee,
1: de tijd is geweest.
0: Ze worden duur, hè? Ja.
1: Ja, ze worden duur, ja, klopt. Ik heb nog niet gekeken, maar laatst zag ik 3 voor een 10 of zo.
0: Wauw. Nou,
1: ja,
0: mocht
1: dat
0: je
1: geen knaki meer.
0: Nee. Mocht je Shaki Knaki of Ari Knaki, hoe heet hij er nou?
1: Shaki Knaki.
0: Ja, mocht je Shaki Knaki willen ontmoeten, ga dan vooral dus naar de kofferbakmarkt in recreatiegebied Nesbos in Wervershoofd. Precies, vanaf 9:30 tot hoe laat ongeveer?
1: Ja, eigenlijk zijn we nu al open, want we beginnen hier om 7:00 met oprijden.
0: Oh ja.
1: En heel veel zijn al uitgepakt.
0: Nou, een levendige markt.
1: Je kan terecht en laat het buitje maar zitten voor vandaag, dat hoeft niet. Wij willen graag een droge dag.
0: Ja, snap ik. Nou,
1: dan is het tot 4:00 open. Voor een heerlijk patatje of een lekker bakje koffie kan je ook hier terecht.
0: Nou, je weet het goed te verkopen. In een levendige markt waar tientallen standhouders hun mooiste tweedehands spullen dus laten zien.
1: Yes.
0: Aan de Oosterdijk in Wervershoofd. Dank je wel.
1: Oké, dankjewel. Fijne dag verder.
0: En wij luisteren ondertussen naar Elton John. Something About The Way You Look Tonight, hier bij NH.

Creedence Clearwater Revival met Proud Mary. Ja, dat is altijd heel erg fijn om te horen hier bij NH. Je luistert nog steeds naar de agenda. En dat betekent dat we de leukste uittips met je delen. En er zijn heel wat verborgen parels die je kunt bezoeken in onze provincie. Ikzelf was een tijdje geleden in Nieuwe-Niedorp. Daar is het Grootmoederstijd- en Motorenmuseum. En het leuke daar is, voor dat je niet alleen kunt zien van vroeger, zoals ze zeggen, met allemaal oude spullen uit grootmoederstijd, maar ook motoren, onder andere een gigantische scheepsmotor. De Bolnes HS400, daar is er maar eentje van op deze planeet. En die staat dus in Nieuwe-Niedorp. En die draait elke zondag, dus ook vandaag, om 1:30. En deze eencilinder staande tweetakt diesel van Bolnes, die zal u volgens dit museum verbazen hoe bewegelijk en rustig deze draait. Nou, daar word je toch helemaal rustig van? Ik word helemaal zen. De Bolnes HS400. Te zien dus in Nieuwe-Niedorp. Vanaf 11 uur 's ochtends tot 4 uur. Aan de Schulpenweg 47. En je kunt ook nog eens gratis parkeren.

0: rechtstreeks uit de UK. Rome wasn't built in a day. Morcheeba hier bij NH. Ja, daar word je toch vrolijk van. Je luistert nog steeds naar de agenda, oftewel de leukste uittips. En er wordt al aardig gebeld, geappt. Dat kun je ook doen trouwens. Als je ons wil bereiken met jouw uittip, bel dan even met 088-850-5152. En ik zie een beller. Hallo, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, met Rita Benjamins.
0: Wat leuk dat u de agenda belt. Dat betekent dat u een leuke uittip heeft voor onze luisteraars. Wat wilt u gaan doen?
1: We gaan vandaag 19 juli gaan naar Back in Time.
0: Ja.
1: En dat houdt in dat we een gezellige dansmiddag in buurthuis De Aker presenteren.
0: Oh.
1: Dat is in Amsterdam-Osdorp.
0: Dus de heupen gaan los?
1: Ja, de heupen gaan los, want we gaan Back in Time met onder andere muziek uit de jaren 60, 70, 80 en 90. Dus dat wordt ouderwetse soul, dat wordt funk, dat wordt reggae, noem maar op.
0: Dus als ik me goed voorstel, vanmiddag gaat u de heupen losgooien, bijvoorbeeld op dit.
1: Juist, helemaal goed.
0: Helemaal goed, hè? Schot in de reus. En nu organiseert u het, maar als gastvrouw gaat u dan ook meedansen?
1: Ja, uiteraard. Uiteraard gaan we meedansen, want met deze muziek uit de jaren 70, met name de oude Back to Soul. Dan denk ik bijvoorbeeld aan Percy Sledge. Ik denk aan The Supremes.
0: Lekkere muziek.
1: Wat zegt u?
0: Lekkere muziek, hoor.
1: Ja, dat is lekkere muziek. Dus dat is voor ieder wat wil. En ik heb er zelf ontzettend veel zin in. En ik hoop dat er meerdere mensen denken van hey, dit is een leuk initiatief.
0: Ja, nu zijn mijn ouders al over de 70. Kunnen die ook nog langskomen dan?
1: Jazeker. Want juist, we hebben als doelgroep zeg maar vanaf 40 plus. Want er is voor die mensen eigenlijk, of je moet gaan stijldansen, wat ook natuurlijk heel leuk is, weinig dansgelegenheid dat mensen daar kunnen dansen. Ze kunnen eventueel, als ze dat willen, ook nog een quickstepje doen of een Engelse dans.
0: Geweldig.
1: Dus voor ieder wat wil eigenlijk.
0: Ja, mocht je je quickstepje nog willen bijschaven, waar moet je dan naartoe vanmiddag?
1: Naar Buurthuis De Aker. Het is in Amsterdam-Osdorp. Het is eindpunt lijn 17. Op de Noorderakerweg is dat. Althans, eindpunt is Dijkgraafplein. Buurthuis is op de Noorderakerweg. Kan niet missen, want je loopt er zo tegen aan. Je ziet het ook liggen.
0: Ja.
1: En de toegang is gratis, het parkeren is gratis, dus let's go.
0: Oftewel, mocht je nou niet weten waar je dan precies moet zijn, volg gewoon de muziek, bijvoorbeeld van Hall & Oates, Rich Girl.

0: Ja, Rich Girl van Hall & Oates. En wat doen Rich Girls? Ja, je hoort het goed. Rich Girls, die gaan tennissen. En dat komt goed uit, want ik heb iemand aan de telefoon die zegt van... weet je wat, tennissen is niet alleen leuk om te doen. Het is ook hartstikke leuk om naar te kijken, of niet?
1: Zo is het zeker. Met Paulien van het Tempel.
0: Hallo.
1: Hallo. Ik heb gebeld om aan te kondigen dat er de komende week het grootste internationale seniorentennistoernooi van Nederland wordt gespeeld.
0: Geweldig. En dat betekent dus dat we het balletje ook kunnen volgen. Dat het niet gigantisch hard met een ace wordt uitgeslagen.
1: Nee, dat klopt. Het gaat in leeftijdsgroepen van 5 jaar. De jongste gaat de bal heel hard. Maar bij de ouderen, dat die tekort komen aan snelheid, maken ze goed in sluwheid. En daardoor is het ontzettend interessant om naar te kijken.
0: Ja.
1: Leeftijdsgroepen vanaf 30 tot 5 en dan telkens 5 jaar tot de oudste groep is 80 plus.
0: Wauw.
1: Ja, en die beginnen maandag al.
0: En 80 plus is niet gelijk rolstoeltennis dus. Dat zijn dus ook mensen die nog gewoon echt goed ter been zijn.
1: Echt mensen die, de gemiddelde amateur kan er een puntje aan zuigen. Ja.
0: En waar is dit?
1: Het is op de prachtige gravelbanen van het Nationaal Tenniscentrum, de Kegel. Dat is in Amstelveen.
0: Ja, nou dat is hartstikke leuk. Dat is een hele mooie plek daar ook.
1: Ja, zeker.
0: En wat maakt dit dan zo'n bijzonder tennis-event?
1: Nou, er zijn meer dan 150 deelnemers uit 24 landen gekomen. En die spelen single, dubbel en mix.
0: Ja.
1: Niet allemaal alles, maar... ze beginnen maandag om 11 uur en de dagen daarna vanaf 10 uur is het overdag te bewonderen. De toegang is gratis en je kan er ook gratis parkeren. Dat is natuurlijk prettig.
0: Ja.
1: En het is dus, zoals gezegd, het grootste internationale seniorentoernooi van Nederland. Dat betekent dat het 700 punten oplevert voor de wereldranglijst.
0: Wauw.
1: Als je wint dan.
0: Ja. Gefeliciteerd, zou ik zeggen.
1: Ja.
0: Ja, nou, in ieder geval hartstikke leuk, want dat is gewoon heel gezellig. Je kunt daar ook lekker in de kantine sportdrankjes drinken, schat ik zo in.
1: Ja, dat klopt.
0: En dan s'avonds waarschijnlijk ook nog iets van een barbecue.
1: Dat is op donderdag inderdaad.
0: Ja,
1: voor de deelnemers,
0: dacht ik al.
1: Voor mensen die gewoon mee willen komen doen. Maar daar moet je natuurlijk dan wel voor, dat is niet gratis.
0: Nee, dat begrijp ik. Maar we kunnen wel gratis langskomen. En dan komen we natuurlijk als echte Hollanders aan de Bovenkerkerweg 81 in Amstelveen. Daar ligt dus inderdaad die NTC De Kegel in Amstelveen. Heel erg bedankt voor uw fijne tip. En ik wens u nog een fijne dag.
1: Oké, ik hoop veel mensen te zien de komende week.
0: Ja, dat hoop ik ook.
1: Wel bedankt.
0: En anders zelf lekker gaan tennissen. Is ook altijd heel fijn.
1: Ik doe ook mee, inderdaad.
0: Ja, oké, heel goed.
1: Ja.
0: En mocht u nou in de problemen komen tijdens de wedstrijd... wat altijd heel goed werkt, is zo'n slicebal net achter het netje, hè?
1: Ja. Voor de ouderen is de dropshot en de lob een machtig wapen.
0: Precies. De drop en de lobshot is een machtig wapen.
1: Ja, zo is het.
0: Ik wens u heel veel succes daar in Amstelveen. Dank u wel.
1: Oké, dank u wel.
0: En dit is Boy Meets Girl.

0: Waiting for a Star to Fall van Boy Meets Girl. Je luistert nog steeds naar NH De Agenda. En dat betekent dat we dus de leukste uittips voor jou op een rijtje zitten. En het kan nog wel eens voorkomen dat er hele bijzondere kunstenaars exposeren. En ik ben er eentje tegengekomen. Het komt nog wel eens voor dat mensen op oudere leeftijd ineens in de spotlight komen. Marianne Cohen is al 81 jaar en gaat nu voor het eerst solo exposeren in het Dok, de Oude Keuken in Castricum. Goedemorgen, Marianne.
1: Ja, goedemorgen.
0: Je bent dus, mag ik je of u zeggen? Wat wilt u?
1: Ja, nee, alsjeblieft je.
0: Oké, nu ben jij dus 81 jaar.
1: Ja.
0: Hoe bijzonder is het dan om dan te mogen exposeren in een heus museum?
1: Nou, het is geen museum, het is een restaurant.
0: Ja, maar als u daar exposeert, vind ik het toch echt een museum, hoor.
1: Oké. Nou ja, ik vind het zelf ook heel bijzonder. En verrassend dat men mij daar wel mijn werken wil zien.
0: Ja, nou, ik vind het niet zo verrassend, want ik heb eens even gekeken wat u zo al maakt. Het is bijzonder kleurrijk. Het deed me denken aan Gauguin, het deed me denken aan Picasso. En nu dus Marianne Cohen.
1: Nou, dat vind ik wel een hele bijzondere vergelijking.
0: U maakt in ieder geval kunst dat niet per se figuratief is. Het is eigenlijk meer, je zou kunnen zeggen, hoe zou u het omschrijven? Dat is eigenlijk veel interessanter.
1: Ik neig naar de abstracte kant.
0: Ja, dat is wel te zien.
1: Naschilderen en zo, dat lukt me nooit. Dus ik geef er altijd een eigen draai aan.
0: Ja, het is in ieder geval bijzonder kleurrijk. Maar hoe is het zo gekomen dat u op zulke, en ik begin toch alweer u te zeggen, juist ook uit respect voor jouw leeftijd, hoe is het zo gekomen dat je op je 81ste alsnog mag gaan exposeren?
1: Nou, ik heb jarenlang al geschilderd. Ik woonde toen in Sneek nog. En heb ik verschillende cursussen en workshops gevolgd. Want ik ben pas op latere leeftijd lessen gaan nemen.
0: Ja.
1: En en toen ben ik overgegaan op fotografie. Want ik dacht, wie wil mijn schilderijen nou hebben? Ja. Maar goed, ik ben verhuisd naar Alkmaar en ik zocht hier contacten.
0: Ja.
1: En ik kwam terecht bij een schildersgroepje van Artians.
0: Mm-hmm. Heel bekend, nou ook maar.
1: Ja, en toen kreeg ik te horen, nou, je moet gaan exposeren. Ik zei, ja, hallo, waar kan ik terecht? Maar goed, door kunstenaar Denise Kamp heeft me enorm gestimuleerd.
0: Ja.
1: En zij exposeerde zelf in het Dok.
0: Ja, zo is het gekomen. Maar hoe is het voor je om op je oude dag nog zo in de spotlight te staan met je eigen kunst in inderdaad het restaurant, maar wat we toch echt zien als museum, de Oude Keuken?
1: Ja, nou, het is heel verrassend. Dus ja, ik kon het eigenlijk niet geloven. Ik denk, oh jee, wat gebeurt er allemaal?
0: Geweldig. Ik ben heel blij voor u. Ik vind het toch dus ook wel heel erg leuk.
1: Ja, het is ook spannend om te zien alles wat ik ooit gemaakt heb, of een deel daarvan. Het is spannend om te zien hoe het daar allemaal tot z'n recht gaat komen.
0: Ja, nou ja, ik heb zojuist je kunst vergeleken met Gauguin en Picasso. Ik wil niet zeggen dat het nou nog veel beter kan, maar het komt in ieder geval meer dat ze het allemaal gunnen. Marianne Cohen, 81 jaar. Exposeren in het Dok, de Oude Keuken aan de Oude Parklaan 117. En we kunnen het gaan zien, hè? Hartstikke leuk.
1: Ja, ik ben heel benieuwd.
0: Ik ook. Dankjewel. Fijne dag nog.
1: Ja, jij ook bedankt voor de belangstelling.
0: Graag gedaan.
2: De Agenda. Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088.

0: Zondag van 10 tot 12.
1: Tekst
0: en uitleg. Met Jos Heremans.
2: Bij NH.
3: Bij Velderhof gaat comfort verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en weten dat alles goed geregeld is. Sinds kort bent u welkom in onze nieuwe winkel in Heemstede. Om deze opening te vieren ontvangt u €150 extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proef zitten aan de Binnenweg 104 in Heemstede. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
5: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
6: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
14: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
13: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
15: Ik ben Hans, ik woon in Hoorn en luister al 18 jaar met volle tevredenheid naar Radio NH.
16: Hi, ik ben Anna uit Amsterdam, Oud-West.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen. Ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorpanden. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. Volgens de autoriteiten vuurde Rusland niet eerder zoveel ballistische raketten af op Oekraïne. Het leger zegt nog niet eens de helft daarvan te hebben kunnen onderscheppen. Het land heeft een nijpend tekort aan munitie voor luchtafweersystemen. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint-Oedenrode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk had om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn nog eens tientallen bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeer-video's op sociale media een miljoenen publiek. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Hippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het is nog niet duidelijk of Bad Bunny op zijn wereldtournee Milaan nog eens gaat aandoen om het concert in te halen. Het weer, zon en wolken met mogelijk hier en daar een enkel buitje, staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt tussen de 17 en 23 graden.

0: Morgen ook een afwisseling van zon en wolken. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is een uittip.
2: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische vissersschepen en geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
1: Dit was een uittip.
3: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
4: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
1: Dit is een uittip.
7: Ontdek Beestboel, het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
1: Dit was een uittip.
8: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
10: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
12: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
13: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
12: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.

0: Signed, sealed, delivered, Stevie Wonder. Het pakketje is inmiddels aangekomen. Goedemorgen, dit is de agenda bij NH. Hier hoor je de leukste en meest interessante uittips van Noord-Holland. Ik ben Koen Buchter, Marcel Hofman is nog even op vakantie. Er wordt ondertussen toch nog heel veel georganiseerd in onze provincie. Daar sta je soms niet bij stil, maar je kunt echt van museum naar tentoonstelling en van concert naar dansavond. Of misschien heb je wel zin om een eindje te gaan varen. Blijf dan vooral luisteren, want zo nog een leuke nautische tip vanuit West-Friesland. Heb je zelf nog een leuke tip? Bel of app met 088-850-51-52. Voor het weer spreken we natuurlijk met onze eigen Jan Visser. Goedemorgen, Jan.
1: Koen, goedemorgen.
0: Ja, wat wordt het voor een dag als we het over het weer hebben?
1: Nou, best wel redelijk weer. We hebben af en toe zon. En ja, zou je kunnen zeggen eigenlijk geregeld zon, afgewisseld door bewolking. Dat is een beetje het beeld voor vandaag. En een temperatuur die uitkomt op zo rond de 20 graden. En er kan vanochtend nog een enkel buitje vallen. Maar vanmiddag en vanavond blijft het vrijwel overal droog. En dat buitje dat stelt dus niet zo heel veel voor. En wel een behoorlijke wind uit het noordwesten. Die is boven land matig en langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Dus ja, dat voel je wel hoor. Een temperatuur van rond de 19 tot 20 graden. Met de wind erbij, die bij Texel af en toe krachtig is in de loop van de dag. Windkracht 6. Ja, dan merk je dat wel. Ondertussen zien we buiten onze landsgrenzen behoorlijk wat buien in Duitsland bij Bremen. Scandinavië, met een uur geleden al over gehad. Veel regen in Finland ook. Ja. Echt een complete zonvloed daar zelfs, met meer dan 80 millimeter zo. Lokaal. En dat is bij ons allemaal niet aan de orde, want ja, wij zitten toch een beetje onder de paraplu van een krachtig hoge drukgebied ten westen van Ierland. En dat bepaalt ook de komende dagen het weer. Morgen is het droog met een beetje half tot zwaar bewolkt weertype. Dus dan weer wat zon, dan weer meer bewolking. Maar wel dus droog en een temperatuur van zo rond de 20 graden. En de wind die is afgenomen, matig uit het noorden tot noordwesten. Dinsdag verandert er niet veel. De invloed van het hoge drukgebied is dan nog wat meer, wat sterker dan maandag. Maar woensdag dan trekt een zwakke storing over ons gebied. En dan zijn wat buien mogelijk, maar geen neerslag van betekenis. En de dagen daarna, ja, toch een beetje veel van hetzelfde. Middagtemperaturen, dat geldt voor bijna de hele week zo'n beetje, 20, 21. Soms als de zon wat langer schijnt, rond de 22 graden. Verder is het meest droog, behalve woensdag dan, met af en toe wat zon. En pas richting 26, 27 juli, met een meer westelijke stroming, kunnen storingen tot het Noordzeegebied doordringen. En dan neemt de kans op regen toe. Gaat niet om grote hoeveelheden, maar het wordt dan wel wat natter van tijd tot tijd.
0: Ja, hoog tijd om op vakantie te gaan. Ga je zelf ook nog weg, Jan?
1: Ja, ik ga zelf ook weg aan het eind van deze week, ja.
0: Nou, dan wens ik jou dan in ieder geval een fijne vakantie. Dankjewel, Jan Visser.
1: Dankjewel.
2: De agenda. Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088.

Ilse de Lange, Something Good hier bij NH, de agenda. En we gaan zo van Twente naar New York, naar Frank Sinatra. En ja, dat zijn natuurlijk heerlijke klanken. Maar wij zitten hier een beetje met onze handen in het haar, want we willen eigenlijk nog wat meer voicemails. Dus laat je voicemail achter op 088 8505 707 met jouw leuke uittip.

als je dit hoort, dan wil je toch weer naar New York. Frank Sinatra, ja, daar kan je niet mee misgaan. Maar mocht je nou denken, ja, New York vind ik nog best wel ver. Hier in onze provincie worden ook heel veel leuke dingen georganiseerd. Zoals bijvoorbeeld in Floris, restaurant Floris. Dan denk je van, restaurant Floris, wat is daar dan zo bijzonder? Nou, restaurant Floris die organiseert allerlei hele leuke muziekmiddagen. En ja, dan denk je, maar waar moet ik dan zijn? Nou, restaurant Floris zit onder andere op Texel. Daar kun je eens gaan kijken. En ja, ik moet je zeggen, ik ben er zelf nog niet geweest. Maar het is bijvoorbeeld in de tuin, daar komt Robert Harms optreden. En wie is dat nou? Hij heeft dan weer echt een tribute aan David Bowie onder andere. Daar is hij bekend om. En nou ja, die live muziek, die kun je dus op Texel gaan kijken als je daar bent. Of misschien gewoon even de boot pakken. Restaurant Floris, live muziek in de tuin vanaf 3 uur 's middags. En de toegang is ook nog eens gratis. En wij gaan ondertussen even luisteren hoe zo'n Robert Harms dan gaan klinken vanmiddag. David Bowie, Rebel Rebel, hier bij NH.

0: David Bowie, Rebel Rebel. Ja, hij is niet meer onder ons, maar nog wel met zijn prachtige muziek hier bij NH. En ja, je hoort het misschien al een beetje op de achtergrond. We gaan varen. Ik hou zelf heel erg van varen. Onlangs ben ik nog in Amsterdam wezen varen met mijn kinderen en met mijn broer. En toen kwamen we ook nog langs Artis. En toen zei mijn dochter, papa, wat leuk, gratis olifanten kijken. Nou, dat is dus nog een goede uittip van mij. Mocht je Artis toch iets te duur vinden, pak een bootje. En dan kun je toch ook gewoon de olifanten bekijken. Maar vandaag pakken we ook een bootje met de agenda. Want Trude Buysman hangt aan de lijn. Goedemorgen, Trude.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jij bent, mag ik je zeggen trouwens?
1: Ja, zelf.
0: Jij bent een gepensioneerde tuinder. En je hebt nogal wat tijd. En je denkt, weet je wat, ik ga lekker varen en ik neem mensen mee. Zo zit het, hè?
1: Ja, zo zit het. Nou ja, mijn man mag heel graag varen. Die heeft van jongs af aan gevaren. Want zelf kom ik niet uit dit gebied vandaan. Want ik kom uit de Weren vandaan. Daar kon je niet varen. Maar ik heb het wel omarmd. En ik vond de historie en de verandering in de land- en tuinbouw belangrijk om dat aan mensen te gaan vertellen.
0: Ja, dus jij mag dan lekker gaan praten en je man mag lekker gaan varen.
1: Ja.
0: Zo zit het.
1: Mag sturen.
0: Ja, het wordt op Facebook bejubeld, hè, wat jullie doen met deze vaartocht. Want het is een historische vaartocht, de streek. Wat zeggen mensen op Facebook daarover dan?
1: Nou, dus, de mensen op Facebook, dan mensen die hier langs wonen, die me horen, die zeggen, ik vind het zo gezellig en zo leuk dat ik ze langs zie gaan, continu weer. En ik hoor ook mensen die zeggen van, dit is het allerleukste uitje die ik ooit gedaan heb in deze omgeving.
0: Ja, ik las dat ook op Facebook. Dat is toch een enorm compliment. Ja. Je stapt aan boord voor een bijzondere reis door het agrarische verleden van West-Friesland. Waarom juist over het agrarische verleden?
1: Nou, omdat wij als land- en tuinbouw bespeuren dat de kloof tussen land- en tuinbouw en de stadter of de burger steeds groter wordt. En door de historische vaartocht kan ik ze ook meenemen van waarom die veranderingen allemaal zijn gekomen en hoe dat is gegaan.
0: Ja, nu kom je dan langs molens, boerderijen en die route die voert je dan door karakteristiek West-Fries landschap. En dan, ja. dan vertel jij onderweg verhalen over agrarische families en stolpboerderijen.
1: Nou, ook. Maar ook de stad Enkhuizen nemen we mee. Hoe dat veranderd is. Hoe Enkhuizen omging ook met de agrarische sector en dergelijke. Waarom dus bijvoorbeeld theehuizen in het buitengebied zaten. Nu zitten ze in de stad.
0: Waarom zaten ze dan in het buitengebied, die theehuizen?
1: Nou, het was in de stad smerig en stonk altijd in de zomer. En er gingen de deftige jonge dames gingen bij de theehuizen die gerund werden door tuindersvrouwen, gingen ze daar thee drinken en naar buiten toe.
0: Wat leuk. Nu ben jij dus de gids. Ik zie dat helemaal voor me. En dan uw man achter het roer. En kan ik me dan zo voorstellen dat je dan ook een anekdote vertelt? Welke doet het nou altijd goed tijdens zo'n rondvaart?
1: Nou, eentje die het sowieso altijd goed is dat als je als een boerenjongen bij te vraag kwam voor de hand voor de dochter. En dat dan de vader zei van, nou maatje, geef dat jochie maar een kopje en een blauw kopje. Dan wist iedereen dat je een blauwtje hadden gelopen. Dus dan mocht je niet verkeren.
0: Geef maar een kopje of een blauw kopje. Ja.
1: Een blauw kopje.
0: Ja. Ja, nou dat is
1: een blauwe kopje.
0: Dat is nieuw voor mij. Nou, ik heb gelukkig niet zoveel blauwe kopjes gedronken.
1: Gehad. Ja. Nee, maar dat zijn oude gebruiken die ik dus ook mee vertel. Datzelfde als niemand weet waarom we nog steeds praten over een bos hout voor de deur. Ja. Maar dat was vanwege dat er een oude wilg stond voor de boerderij. Want als je een meisje werd geboren, werd er een wilg geplant en die kreeg ze mee als ze trouwen ging. Maar als een oude wilg voor de deur stond, dan had je een bos hout voor de deur. Dus dat is ook een van die dingen die mensen niet meer weten.
0: Nou, superleuk. Nou, mocht je mee willen varen, dat kan vanaf het startpunt Molen Ceres aan de Broekhavenweg 80 boven Karspel. Het is alleen niet vandaag. Het is woensdag, hè?
1: Ja, maar woensdag zit wel vol. Oh. 18 augustus en 26 augustus is er nog plek. En maar als we denken er nog over om nog een datum erbij te doen. En dan moet je de site in de gaten houden. www.boerentuinderspakkenuit.nl
0: Boerentuinderspakkenuit.nl
1: ja.
0: Trude Buisman.
1: Je moet reserveren.
0: Ja, je moet reserveren, want het is dus bij Popular Demand. Het is al hartstikke uitverkocht op sommige plekken. Maar er wordt dus overnagedacht om meer van dit soort historische vaarttochten te organiseren in West-Friesland. De kosten zijn 10 euro per persoon. En voor de data ga dan inderdaad naar die website. Ja, dankjewel.
1: De vaarttochtkost is ongeveer 3,5 uur.
0: Ja, dat is heerlijk. Lekker de hele middag weg.
1: Ja.
0: Superleuk, Trude Buisman.
1: Een mooi uitje.
0: Ja, nou, geweldig. U zat zelf als tuiner in de broccoli, in de bloemkool. Dus u weet waar u het over heeft. Superleuk, dankjewel mevrouw Buisman.
1: Oké. Okay.

0: Britse zangeres Desiree met Life. En ik herinner me nog in eind jaren 90 dat dit heel veel werd gedraaid ook op TMF. En ze had zo'n prachtige glimlach. Desiree dus, met Life hier bij NH, de agenda. En dat betekent, als je naar de agenda luistert, dat er allemaal mensen inbellen met leuke tips. Zo belde ook Piet Tromp. Goedemorgen, Piet.
1: Goedemorgen, Koen.
0: Jij belt over een tentoonstelling. Wat voor een tentoonstelling?
1: Ja, dat is de zomertentoonstelling. Zoals wij die bijna jaarlijks noemen. Dat is de zomertentoonstelling in de kerk in Aartswoud. En het is dit jaar overigens ook een feestelijke gebeurtenis. Het is de 40ste tentoonstelling die wij organiseren.
0: Oh, wat leuk. En ik ken toevallig Aartswoud een beetje. Ik was daar een aantal jaar geleden met de zomertour. En daar heb je dat kerkje. Dat is sowieso een prachtige kerk, hè?
1: Ja, het is een heel mooi gebouw en een hele mooie plompe toren staat er ook voor, zonder punt. Hè. Dat wordt heel veel over gesproken. Maar die kerk en die toren staan eigenlijk los van elkaar. De kerk is tegen de toren aangebouwd. En waar het om gaat is dat de huidige kerk, daar gaan we alles over vertellen in onze tentoonstelling.
0: Ja.
1: Die kerk is gebouwd in 1884.
0: Zo.
1: En dat is al een hele tijd geleden. Onze tentoonstellingen zijn begonnen eigenlijk dat in 1984... Kees Modder heeft geopperd om een fototentoonstelling te houden over de kerk in de jaren heen, om vanwege het 100-jarige bestaan. En vanuit dat initiatief is eigenlijk onze culturele werkgroep ontstaan. En daar hebben we altijd allerlei verschillende onderwerpen te baat genomen om te laten zien in deze kerk.
0: Ja, dat snap ik. Maar nu zegt het woord zomertentoonstelling nog niet alles. Je hebt dan wel een prachtige kerk. Maar wat moeten we ons daarbij voorstellen dan bij zo'n zomertentoonstelling?
1: Dat is de tentoonstelling, het heet al zomertentoonstelling, dus in de vakantieperiode.
0: Ja.
1: Het is ook een periode dat we zelf ook wat meer tijd hebben voor zoiets. En wij hebben ieder jaar doen wij een ander onderwerp. Om het ook zo divers mogelijk te houden.
0: Ja.
1: Dat kan te maken hebben met de inpoldering van die Wieringermeer. Landbouw in.
0: Ja, helaas is de... Ja, ik moet u helaas even onderbreken, want de verbinding is niet al te best met Aartswoud.
1: Oh.
0: Maar gaat u verder, ik hoor je weer.
1: Ja, je hoort me weer? Oké, ik zal proberen dat duidelijk te maken, niet te veel met mijn telefoon te noemen. Maar deze tentoonstelling die gaat terug naar de bouw van de kerk. En dat is dus in 1884 geweest. We hebben hele mooie tekeningen en schetsen gevonden van deze kerk, maar ook van de voorgaande kerk. En die kerk was een laat gotische kerk en die is afgebroken moeten worden omdat die verzakte.
0: Ja.
1: Daar hebben we heel veel informatie over. We hebben informatie over het gebeuren van de kerk in het dorp. Wat voor functie heeft een kerk in het dorp? En dat is niet alleen het geloof, het is ook een sociale gebeurtenis.
0: Ja. Nee, dat is het zeker. En als je het over hebt, over het dorp, dan moet ik gelijk denken ook aan het dorp, het liedje Het Dorp natuurlijk. Want van Wim Sonneveld, dat gaat daar ook over. Hè?
1: Maar, dat gaat er ook over, ja.
0: Ja, maar kan ik me zo voorstellen dat als je daar bent, dan is het leuk om dat te zien, omdat die kerk daar nog steeds staat. En dat je ook een beetje een gevoel krijgt van wat was dit nou eigenlijk voor plek? 100 jaar dus al dat die hervormde kerk daar is. Wat vond je zelf nou het meest bijzondere aan deze fototentoonstelling?
1: Het meest bijzondere aan die plek is, waarom is een kerk juist daar gebouwd? Want dat belichten wij ook namelijk. Je praat over leilijnen vroeger, waar leilijnen samenkwamen, waar kapelletjes werden gebouwd. Daar kwamen de kleine kapelletjes, dat is eeuwen terug al geweest. Maar deze locatie in Aartswoud is ook wel een bijzondere locatie. Want Aartswoud lag vroeger aan zee, aan de Zuiderzee. Dus het was een kustdorp. En dat is volgens mij ook de functie van de toren geweest die daarmee te maken had.
0: Wauw, vertel verder.
1: En er is een chroniqueur geweest, iemand die de historie heeft onderzocht van Aartswoud. Dat was Pieter Bossum. Ik weet niet of die naam jou iets zegt.
0: Nee.
1: Die heeft een chroniek geschreven in rond 1930. En die man heeft onderzoek gedaan. En onder de kerk schijnen dus meerdere funderingen te lopen die in een andere stand staan als waar de kerk opgebouwd is. Dus het is een plek waar veel meer historie te vinden zou moeten zijn. Alleen de archeologische dienst is nog niet zo ver gekomen dat zij dat op zich hebben willen nemen. Maar goed, dat zijn wel dingen die wij ook belichten in deze tentoonstelling.
0: Ja, mocht je er naartoe willen, wanneer moet je erheen? Wanneer kan je erheen?
1: Dat kan elke zaterdagmiddag en zondagmiddag tot en met 30 augustus. En we zijn open vanaf 2 uur. Vanaf 2 uur tot 5 uur zijn we geopend.
0: Gratis.
1: Nee, dat helaas niet. Want we maken ook wel kosten om dat allemaal te maken en bij elkaar te maken. En veel print- en kopieerwerk. Dus het is €2,50 per persoon vragen wij aan entree.
0: Als je dan €2,50 moet betalen om in de sfeer te komen van het dorp van Wim Sonneveld, dat is toch heel...
1: En het is nog steeds een prachtige kerk van binnen met een mooi orgel, de originele preekstoel enzovoort. Ja. En er is koffie en thee verkrijgbaar ook nog. Dus het is meestal heel gezellig bij ons. Ja.
0: Nou, thuis heb ik nog een ansichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van de Ven, een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets. Maar dat is waar ik geboren ben, in Aartsvoud. Dankjewel.
1: Exact. Schoolstraat 45.
0: We gaan er naartoe.
1: Oké, dag.
0: Heel erg bedankt hoor. Dan gaan wij luisteren naar Koedel Wim Sonneveld, het dorp.
2: Thuis heb ik nog een ansichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar liefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

melancholische klanken van Wim Sonneveld, Het Dorp. Ja, dat zou ook niet misstaan in het programma van Jos Heremans, dat je zo dadelijk kan gaan luisteren. En als je het hebt over monumenten van artiesten, dan moet ik ook gelijk denken aan een monument van de week met Stella van Heesik van Stadsherstel. Die gaan we zo dadelijk bellen. Zij gaat vertellen over het pakhuis De Appel in Amsterdam. Een heel bijzonder gebouw, een heel bijzonder verhaal ook aan vastzit. Dat hoor je zo dadelijk. En mocht je nou zelf nog een leuke uittip hebben, dan kan je gewoon bellen met de studio. We hebben nog wel een plekje voor je, denk ik. 088 850 51 52. En dan gaan wij luisteren naar de opbeurende klanken van Nick Kershaw, The Riddle. En ik zou zeggen, hou hem hier, hè, bij NH.

0: De Riddle, Nick Kershaw.
1: Het monument van de week, met Stella van Heesik.
0: Het monument van de week, dat betekent dat we gaan duiken in de historie van Amsterdam en omgeving. En daarvoor spreken we inderdaad met Stella van Heesik van Stadsherstel. Goedemorgen, Stella.
2: Hallo, goedemorgen. Hoi, hoi.
0: Ja, dan is natuurlijk de brandende vraag, wat is het monument van de week?
2: Ja, dat is deze week de Brouwersgracht 196. En dat is een pakhuis genaamd De Appel.
0: Oh ja, volgens mij ken ik het wel. Want dat zijn van met die openslaande houten deuren, toch?
2: Jazeker. En dit is ook wel een hele grote, hoge eigenlijk. Hij heeft 6 laadvloeren.
0: Ja.
2: Dus 6 keer een verdieping waar je zeg maar spullen kon opslaan. En het grappige is, het pand komt uit 1650. En als we dan de archieven induiken, dan komen we erachter dat er ja, toch hele bijzondere dingen ook weer opgeslagen werden daar.
0: Ja, zoals? Dus
2: ja, Puikse puiken hazenvellen uit Moskou.
0: Wauw, dat is bijna een gedicht.
2: En Puikse puiken, dat wil natuurlijk zeggen fantastische hazenvellen dat zijn. Dus dat is ook wel weer heel grappig als je dat dan weer zo terugleest.
0: Ja.
2: Maar ook bijvoorbeeld potas. En dat is dan verbrande en geprepareerde as van eiken en beukenbladeren. En dat werd dan weer gebruikt om glas mee te maken.
0: Oh ja, dus het is eigenlijk een soort tijdscapsule waar je nog allemaal dingen kan leren van vroeger ook.
2: Het is echt fantastisch, die geschiedenis. En indigo werd er bijvoorbeeld ook opgeslagen. Nou, dat is dan weer een blauwe verfstof. Zout, tabak, wijn. Ja, dat zijn meer de wat normalere. Hè. Dan weet je wel een beetje wat dat dan is. Maar het is wel heel grappig om dat altijd weer te lezen. En dan te kijken van, ja, wat bedoelen ze daar nou mee?
0: Ja.
2: En dan duik je weer even de geschiedenis in. Dus dat is heerlijk.
0: Ja.
2: Maar tot de jaren 60 is het in gebruik geweest als opslagruimte. Daarna, toen was het natuurlijk daarvoor ook dat het vooral bereikbaar was per water. En dan werd het op die manier opgeslagen. Werd het dan naar de boten op het IJ, werden de goederen dan naartoe gebracht. Maar later veranderde dat natuurlijk. En vooral vanaf de jaren 60, dat je natuurlijk veel vrachtwagens had ook. Ja, en die konden de stad wat minder goed bereiken. Dus toen kwamen die pakhuizen leeg te staan. En toen werd het ook wel een beetje een griebusbuurt daar. Dat was toch niet echt fijn om daar te zijn. Er was ontzettend veel verval natuurlijk.
0: Ja.
2: Heel veel gaten in de stad. Heel veel delen van de stad ook. Maar vooral ook dit deel. Omdat je natuurlijk heel veel pakhuizen hier had. Ja, die kwamen dus allemaal leeg te staan. En toen waren er 2 hele dappere mensen. Ad Petersen en Wies Smals.
0: Ja.
2: En zij waren op zoek naar een woning, zoals zoveel mensen natuurlijk in die tijd. En toen werden ze geattendeerd op de pakhuizen. En toen dachten ze van, nou, laten we daar maar eens gaan kijken. Nou, en het is echt heel dapper dat ze dat gedaan hebben. Want de buurt was dus slecht. En die had geen buren eigenlijk. Het waren nog oude vervallen pakhuizen. En ze hebben toen besloten om het pakhuis te kopen en daar 2 woningen in te maken. Met op de begane grond is toen Stichting De Appel ontstaan, een galerie. En zo hebben zij dus jarenlang daar heerlijk kunnen wonen in het pakhuis.
0: Ja, wat geweldig. Ja, ik sla je heel erg op aan. Want ik kom zelf uit een familie die een pakhuis hadden aan de Rijn voor de Heidemaatschappij in Arnhem. En wordt nu een prachtig restaurant. En zo krijgen we die oude gebouwen toch ook weer nieuwe betekenissen. En dat is ook wel heel erg mooi dat jullie dat als Stadsherstel in Amsterdam ook doen, hè?
2: Ja, gelukkig dat toentertijd gelukt is. Dat 70 jaar geleden zijn wij opgericht. En toen had de stad Amsterdam toch al hele andere plannen voor haar stad. En gelukkig zijn toen een paar slimme mensen opgestaan en die hebben toen Stadsherstel opgericht. Daar ben ik natuurlijk ook heel blij mee, want het is ook een hele mooie organisatie om voor te werken.
0: Snap ik.
2: Maar nu al 750 monumenten opgeknapt. En het leuke is dat dit pand, ja, dat hebben wij vorig jaar of 2 jaar geleden gekocht. Eigenlijk grotendeels geschonken gekregen. Want ik vertelde net over Wies Smals en Ad Petersen. En Wies Smals was eerder al overleden. En daarna kreeg Ad Petersen een relatie met Thea Houweling. En zij woonden jarenlang in dit pand, totdat Ad ook ziek werd.
0: Ja.
2: Toen bleef Thea alleen over. En zij had zoiets van, ja, wat moet ik met het grote pand? En ze had ook geen kinderen om aan na te laten. En toen heeft ze besloten om Stadsherstel bij leven dit huis grotendeels te schenken. Zodat ze gewoon af was van al het onderhoud en gedoe natuurlijk wat met zo'n groot pand komt kijken. En ja, nu hebben wij de 1 woning, want die kwam leeg. Die hebben we nu opgeknapt. En het leuke is dat mensen aankomende vrijdag tussen 2:30 en 3:30 een kijkje kunnen nemen gratis.
0: Superleuk. En er is ook nog een kleine wandeling uitgezet.
2: Ja. Ja, dat doen we altijd als we een open dag hebben. We hebben eigenlijk elke week een open dag. En dan organiseren we ook een kleine wandeling in de buurt, zodat je ook nog wat meer over de buurt te weten komt.
0: Heel erg leuk. Het Pakhuis de Appel aan de Brouwersgracht 196. Dank je wel weer, Stella.
2: Heel graag gedaan.

Hoe heet het liedje ook alweer? Mr. Know-It-All. Teddy Swims. Hier bij NH. Je luistert nog steeds naar de agenda. En dat betekent dat je hier leuke uittips hoort. Je kunt dus bijvoorbeeld gaan varen in West-Friesland. Of je kunt naar het monument van de week, waar Stella het net over had, aan de Brouwersgracht 196. Er is zoveel te doen in onze mooie provincie. Mocht je nou nog een tip hebben voor bijvoorbeeld volgende week, want dan ben ik er ook wel gewoon. En dan kun je ook een voicemail achterlaten. En dat zenden we dan ook gewoon uit. Laat dan even in een minuut of anderhalf kort en krachtig weten waarom wij naar jouw event moeten. En dat kan op 088-8505-707. Ik herhaal voor alle mensen die nu een pen zoeken, 088-8505-707. Dan gaan wij lekker genieten van de Pointer Sisters. En zij hebben een liedje geschreven over een man die ze toen ontmoette tijdens het uitgaan. En die was zo ontzettend verlegen dat ze dachten, hey, he is so shy.

He's So Shy, The Pointer Sisters. Je luistert naar de agenda en ik zou zeggen, blijf vooral luisteren naar NH, want we maken hele mooie programma's. Zo dadelijk bijvoorbeeld Jos Heremans.

0: je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
1: Dit was een uittip.
2: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
3: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
4: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
5: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja. Ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Mam, waar is mijn zwemband?
10: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
11: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
8: geeft ruimte. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
11: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
14: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
12: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
15: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
16: Meer voor minder. Simpel.
17: Ik ben Kirsten, kom uit Goed.
18: Ik ben Larry Zilverweg en ik woon in Zandvoort, het mooie Zandvoort.
19: Ik ben Marjolein en ik woon in Koerdijk.
20: Ik ben Paul en ik kom uit Hoorn.
21: Ik ben Evelien
22: uit Beverwijk.
23: Thuis in heel Noord-Holland.
24: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht een grootschalige raketaanval uitgevoerd op Oekraïne. Het was volgens Oekraïne de grootste aanval met ballistische raketten sinds het begin van de oorlog. De meeste raketten werden afgevuurd op de hoofdstad Kiev. Er viel daar zeker 1 dode en raakten veel mensen gewond. Volgens Oekraïne konden ze nog niet de helft van de raketten onderscheppen vanwege te weinig luchtafweer. Op de A1 bij Naarden is vanochtend vroeg een spookrijder op een taxi gebotst. Niemand raakte gewond, maar de spookrijder is aangehouden. De 33-jarige Amsterdammer was onder invloed toen hij 3,5 kilometer lang richting Amsterdam tegen het verkeer inreed. Hoe die op de verkeerde weghelft terechtkwam is nog niet duidelijk. Cuba heeft dissident Luis Manuel Otero Alcantara in ballingschap naar de VS laten gaan. Alcantara was een van de boegbeelden van een groep kunstenaars die protesteert tegen het communistische regime in Cuba. Hij werd in 2021 opgepakt. Cuba wilde hem laten gaan als hij het land zou verlaten en van de VS mocht hij komen. Gisteren landde hij in Miami. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Hippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken,

0: en dat iedereen op zijn plek moest blijven, maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het is nog niet duidelijk of Bad Bunny op zijn wereldtournee Milaan nog eens aandoet om het concert in te halen. En dan nog het weer tot besluit. Er zijn zon en wolken vandaag, met mogelijk hier en daar ook een enkel buitje. Er staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt zo tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken en aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is een uittip.
2: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen en geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
1: Dit was een uittip.
3: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
4: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
5: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
10: Allsafe
11: geeft ruimte.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
15: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
14: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
15: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
16: Tekst en uitleg.
1: Met Jos Heremans.

0: tekst en uitleg.
1: Goedemorgen en welkom bij tekst en uitleg op deze zondag de 19 juli 2026. We zitten volop in de vakantieperiode en dat betekent dat we nog steeds op reis zijn door Europa. Op een muzikale reis. We zijn in België geweest, we zijn vorige week in Frankrijk geweest en deze week zijn we in Duitsland. Nou, in Duitsland kunnen ze ook muziek maken, hoor. We begonnen dus met Cindy und Bert, immer wieder sonntags. Nou, wij zijn er ook iedere zondag. En ja, je kunt natuurlijk heel veel dingen doen op zondag. Hè. En op zondagochtend zijn er ook tal van activiteiten. Maar als je het aan Gerhard Wendland vraagt, dan wil hij het liefst dansen.

0: en uitleg.
1: Tekst en uitleg.
2: Dat was Frankfurt Oder van Bossen samen met Anna Loos. Ik weet niet of je wel eens in Frankfurt Oder geweest bent. Ik ben er één keer geweest. Ik heb niet de neiging om daar nog een keer naartoe te gaan. Het is een beetje een vreemde stad. Lag natuurlijk vroeger in Oost-Duitsland, helemaal in het oosten van het land, tegen de Oder. De rivier de Oder, dat was de grens altijd met Polen. Dat is hier nog steeds. En aan de overkant ligt dan een Poolse plaats. Er is ook een brug. En ja, daar kun je dus heen en weer. Dat is een beetje het enige wat daar te doen is. Enfin, in ieder geval ging dit liedje erover. Frankfurt Oder. En dan vraag je je misschien af, die Anna Loos, die heeft best een aardige stem. Maakt die ook niet zelf liedjes? Jazeker, dat doet ze. Laat ik er eentje horen. Ja, laat ik er maar eentje laten horen. Het nummer heet Hier.

0: tekst en uitleg.
1: Ja, dat kennen wij natuurlijk allemaal van Rob de Nijs en Het werd zomer. Met een mooie tekst van Joost Nuizel. Maar het origineel komt echt uit het Duits, hoor. Het was een nummer van Peter Maffay. Und es war Sommer. Peter Maffay is natuurlijk een gerenommeerde artiest in Duitsland. Loopt al vele jaren mee. Maar er zijn natuurlijk ook artiesten in Duitsland die nog niet zo lang meelopen, maar toch al redelijk bekend worden. Zoals de Duitse zangeres Aline Kuhn.
2: Bij dir wil ik mijn hart verstaan. Ik weet, dir kan niks anders.

0: tekst en uitleg.
1: NH.
2: Ja, dat kwam in 1965. Het was Roy Black. En Roy Black, ja, die liep in die tijd helemaal binnen. Want het was een geweldige zanger in Duitsland. Heel populair. En je denkt misschien, hoe komt hij aan die naam? Want het klinkt helemaal niet Duits. Nou, dat klopt ook wel. Want zijn echte naam was Gerhard Hulliger. Hullerich, moet wel even goed zeggen. En ja, hij had zijn artiestennaam bedacht omdat hij zwart haar had en hij fan was van Roy Orbison. Als je die twee dingen samenvoegt, krijg je dus Roy Black. Nou, hij heeft heel veel hits gehad in Duitsland. Maar ja, het zakte ook op een gegeven moment weer in, hè. Die slagers die gingen er een beetje uit. En uiteindelijk in 1991 is hij aan zijn eind gekomen. Wegens hartfalen. Hij had al twee nieuwe hartkleppen. Toen ging hij ook nog een keertje aan de alcohol en aan de drugs. En dat was net even te veel, zelfs voor Roy Black. Dan gaan we naar Roger Whittaker. Roger Whittaker, zul je zeggen, maar die zingt toch in het Engels? Nee, die was heel populair in Duitsland, met name in Beieren. En hij zong ook in het Duits. Luister maar.

0: tekst en uitleg.
1: Tekst en uitleg.
2: Ja, die kennen wij in het Nederlands ook wel, hè? Die is van Patricia Paai. Je bent niet hip, je bent niet knap. Je drinkt geen bier, maar tomatensap. Maar dit was de Duitse versie. Ein neues Spiel, ein neues Glück. Een Duitse tekst ook. Maar wel weer gezongen door een Zweedse zangeres. Dat dan weer wel. Goed, laten we het niet al te ingewikkeld maken. Het is zondagochtend. En dit was een heel herkenbaar nummer. Maar ik denk dat je de volgende ook wel herkent. Udo Jürgens.

Ja, mensen, dat was nog eens een tijd. Dat was in 2008, toen speelde Nederland het Europees kampioenschap voetbal. Dat was in Oostenrijk en Zwitserland. En dit was het nummer dat gedraaid werd in de Studio Sportzomer in 2008. Van de zangeres Zina, ze komt uit Zwitserland. En dat draaiden ze toen altijd. Ja, god, wat deden we toen goed, hè? Althans, in de poolfase. Net als nu eigenlijk. Want we wonnen wel van Italië met 3-0. En van Frankrijk met 4-1. En van Roemenië met 2-0. Maar ja, toen verloren we dus in de kwartfinale van de Russen met Guus Hiddink.

0: NH. Tekst en uitleg.
1: Dat was Renate Kern, een bekende Duitse slagerzangeres in de jaren 60 met Alle bloemen brauchen Sonne. Dat was ook meteen een van haar grootste hits. Straks na 11 gaan we nog gezellig door met nog een uurtje tekst en uitleg en Duitsstalige muziek. Dat doen we allemaal na het NOS-journaal. Maar eerst hebben we Herbert Gronemeyer gevonden om ons de weg te wijzen.

0: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
1: Bij Veldenhof gaat comfort verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en weten dat alles goed geregeld is. Sinds kort bent u welkom in onze nieuwe winkel in Heemstede. Om deze opening te vieren ontvangt u €150 extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proef zitten aan de Binnenweg 104 in Heemstede. Veldenhof, het comfort dat u verdient.
2: Dit is een uittip.
3: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische vissersschepen. En geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
2: Dit was een uittip.
4: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
11: Als je Vodafone Mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel €20 korting.
12: Elke maand weer.
11: En hoe meer data en snelheid,
12: hoe groter die korting.
11: Dat is One van Vodafone
12: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
13: Ik ben Ronnie en ik woon in Westzaan.
14: Ik ben Arnes en ik kom uit Hilversum.
15: Ik ben Eden uit Egmond.
16: Ik ben Annabel en ik kom uit Amsterdam.
17: Ik ben Ingrid en ik kom uit Amsterdam-West.
18: Ik ben Leonele en ik kom uit Naarden.
19: Thuis in heel Noord-Holland.
20: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen. Ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorpanden. Volgens de Oekraïnse autoriteiten heeft Rusland sinds het begin van de invasie zelden zoveel ballistische raketten gelanceerd richting de hoofdstad als afgelopen nacht. Het leger zegt nog niet eens de helft daarvan te hebben kunnen onderscheppen. Het land heeft een nijpend tekort aan munitie voor luchtafweersystemen. Bij Naarden is op de A1 richting Amsterdam vanochtend vroeg een spookrijder op een taxi gebotst. Niemand raakte gewond, maar de spookrijder is aangehouden. De 33-jarige Amsterdammer was onder invloed toen hij 3,5 kilometer lang tegen het verkeer en reed richting Amersfoort. Hoe hij op de verkeerde weghelft terechtkwam is nog niet duidelijk. Cuba heeft dissident Luis Manuel Otero Alcantara in ballingschap naar de VS laten gaan. Alcantara was een van de boegbeelden van een groep kunstenaars die protesteert tegen het communistische regime in Cuba. Hij werd in 2021 opgepakt. Cuba wilde hem laten gaan als hij het land zou verlaten en van de VS mocht hij komen. Gisteren landde hij in Miami. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio, zelf kind van gevluchte Cubanen, gebruikte de vrijlating van Alcantara om Cuba opnieuw op te roepen alle politieke gevangenen te laten gaan. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Ippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gaan.

0: lasten. Het weer, zon en wolken, met mogelijk hier en daar een enkel buitje. Er staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is een uittip.
2: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
1: Dit was een uittip.
3: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Dit is een uittip.
4: Ontdek Beestboel, het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
1: Dit was een uittip.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
12: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
13: Tekst en uitleg.
14: Met Jos Heerema.

0: tekst en uitleg.
1: Wonderbaar. Dat was een wonderbaar begin van het tweede uur tekst en uitleg. En we zitten in dit tweede uur nog steeds in Duitsland op onze muzikale reis door Europa. We hebben al verschillende landen aangedaan in de afgelopen weken. We zijn in België geweest, in Frankrijk. En vandaag zitten we dus in Duitsland. Volgende week zakken we nog verder af. Dan komen we in het Middellandse Zeegebied. Doen we Spanje aan, Italië, een stukje Portugal. Misschien nog een Grieks nummer ertussendoor. Enfin, we kunnen het zo bont niet maken of we doen het wel. En ja, wij hebben natuurlijk heel veel muziek verzameld. Die een beetje te maken heeft een beetje met de zomer. Maar vooral met het land waar we vandaag vooral over praten. En dat is Duitsland. Ken je deze bijvoorbeeld nog? Was een enorme hit van Dravi Deutscher, Marmor, Stein und Eisenbricht.

0: NH.
1: Tekst en uitleg.
2: Walzer der Erlösung van Mariam Kurowski. Een zeer talentvolle zangeres. En die laten we graag horen hier bij Tekst en Uitleg. En zij komt natuurlijk ook uit Duitsland. Want we doen vandaag Duitse muziek. Waarbij ik je overigens wel moet zeggen dat we niet alleen Duitsstalige muziek hebben, maar ook muziek wel Duitsstalig gezongen, maar niet door Duitsstalige mensen. Ja, hoe zit dat dan precies? Nou ja, je kunt bijvoorbeeld uit Frankrijk komen en in het Duits zingen, of uit Zwitserland, of uit Oostenrijk, zoals Udo Jürgens. En we hebben nog wel een paar verrassingen zo dadelijk. Wat ook wel leuk is, dat we liedjes draaien van artiesten die je allemaal wel kent, maar waarvan je het nummer dan misschien weer niet kent. Als je vroeger op vakantie ging, dan moest je een paar dingen niet vergeten. Natuurlijk, schone onderbroeken, hemdje, al dat soort dingen, je toiletspullen. Maar je moest ook nooit vergeten om een fotorolletje mee te nemen. En het liefst een kleurenfilmpje. En daarover heeft Nina Hagen dan weer een liedje gemaakt. Du hast den Farbfilm vergessen. Je bent de kleurenfilm vergeten, eikel.

0: tekst en uitleg.
1: Morgen, kom ik zu Hause van Stefan Zulke. Die kennen we natuurlijk allemaal van dat wonderschone liedje Lotte. Maar er zijn nog veel meer mooie liedjes in het Duits. Een van de grote namen in de Duitse entertainmentindustrie in de jaren 60 was natuurlijk Katharina Valente. Die kenden we hier in Nederland ook heel goed. En zij zingt niet een lied over Duitsland. Nee, zij zingt een lied over Parijs. Ganz Paris träumt von der Liebe. En daarna krijg je een verrassing te horen. Let maar goed op.

0: tekst en uitleg. NH.
1: Ja, die had je vast wel herkend. Dat was natuurlijk Charles Aznavour. En die zong Ich halte dich schon warm. Je te rechaufferai. Ja, dat is natuurlijk een heel andere soort van taal. Hij vertaalde dit nummer niet zelfs natuurlijk in het Duits, maar zong het wel in het Duits en deed dat heel verdienstelijk. Nou is het natuurlijk zo dat we hier ook in Nederland wel een aantal artiesten hebben gehad die hun hits die in Nederland succesvol waren in het Duits omzetten en probeerden daarmee de Duitse markt te veroveren. Zo ken ik bijvoorbeeld het nummer Jimmy van Boudewijn de Groot in het Duits of Foxy Foxtrot, ook in het Duits van Nico Haak. Maar er zijn er nog wel een paar. Heb je bijvoorbeeld wel eens geluisterd naar de Cats in het Duits? Nou, daar komen ze aan.

0: tekst en uitleg. NH.
1: Ja, dat waren twee Nederlandse artiesten die dus in het Duits nummers opnamen. Eerst hoorde je de Cats met Marianne. En daarna Jan van Nemenan, oftewel de Sjaki van der Hoek van Connie van der Bos. Nou, dan gaan we nu weer gauw over naar echte Duitse artiesten. Ik ben benieuwd of je ze kent. Laten we er een huiskamervraag van maken. Als jullie thuis meedenken wie de volgende artiesten zijn, dan vertel ik het na afloop en dan kun je checken of je het goed had. Het zijn grote namen hoor. Grande Madames, om het zo maar eens te zeggen. Madames de Duits.

0: Schluss.
1: NH. Tekst en uitleg.
2: Nou, ik ben benieuwd of je ze ook herkend hebt, maar ik denk het bijna wel hoor. Want het zijn natuurlijk wel grote mevrouwen uit Duitsland. Marlene Dietrich, die hoorde je eerst met Ich hab noch eine Koffer in Berlin. En daarna Hildegard Knef met Eins und Eins, das macht zwei. Ja, dat waren grote, ja, mogen we wel zeggen, sterren in Duitsland. Dan gaan we naar sterren in Nederland. Want in Nederland hebben we natuurlijk één hele grote ster op liedgebied, mogen we wel zeggen. En dat is Herman van Veen, als je het over kleinkunstliederen hebt. En die had heel lang geleden, een hit met Hilversum 3. En wat heel veel mensen niet weten, is dat dat van oorsprong een Duits liedje is. Jazeker. En dat is namelijk een lied van de groep Heindling. En dat heet Lang schon nie mehr gesehen. En dat klinkt zo.

0: tekst en uitleg.
1: Ja, ze dacht dat hij bleef. Dachte du bleibst van de Duitse zangeres Natasha. Ja, het nadert alweer een beetje het uur van 12 uur. Maar we hebben nog wel muziek voor je hoor, in petto. Zeker wel. Wat dacht je bijvoorbeeld van de volgende pianist? Paul Kühn heet hij. En hij zingt Der Mann am Klavier.

Dat waren Rosa Hulker en Dotta Keur. Keer, moet ik eigenlijk zeggen. Rosa Hulker en Dotta Keur. Dus. En daarmee komen we aan het eind van 2 uur tekst en uitleg op deze zondag. Het is jammer, maar helaas. Straks kun je luisteren naar vakantieadres. Volgende week is tekst en uitleg er weer. En dan zakken we af naar het zuiden. Komen we in Spanje, Italië, Portugal, Griekenland. Ach, we kijken wel. Ik wens je voor nu nog een hele gezellige zondagmiddag.

0: De award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
2: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op Kema-vlees.

0: De wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
1: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
6: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
8: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
9: Met Petra uit het prachtige zonnige Den Helder.
10: Ik ben Peter en ik woon in Enkhuizen.
11: Ik ben Sandra en ik kom uit het prachtige dorp aan de kust, Heemskerk.
12: Ik ben Marianne uit Haarlem.
13: Thuis in heel
14: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en de inspectie leefomgeving en transport doen onderzoek. In een Antwerpse discotheek is vanmorgen vroeg iemand neergeschoten. Het slachtoffer, een man van 23, overleed later in het ziekenhuis. De schutter is gevlucht. Vanochtend heeft de politie bij een huiszoeking in de buurt van Antwerpen een aantal mensen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij. 3 jaar geleden werd in dezelfde Antwerpse discotheek al een bezoeker doodgestoken. Rusland heeft een grootschalige raketaanval uitgevoerd op Kiev afgelopen nacht. Volgens de Oekraïnse autoriteiten zijn sinds het begin van de Russische invasie zelden zoveel ballistische raketten gelanceerd richting de hoofdstad. Er viel zeker 1 dode en raakten veel mensen gewond. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan is een aantal bezoekers licht gewond geraakt door zware hagelbuien. Na een aantal nummers van de Puerto Ricaanse zanger brak er noodweer los. Aanvankelijk werd omgeroepen dat het concert even onderbroken werd en dat het publiek moest blijven staan. Toen bleek dat het niet bij 1 buitje bleef, werd het concert afgelast. Niet iedereen kon op tijd wegvluchten voor de hagel en daardoor raakten sommigen licht gewond aan het hoofd. Het weer dan nog tot besluit. Vanmiddag ontstaan er stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
15: Bij Velderhof gaat comfort verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en weten dat alles goed geregeld is. Sinds kort bent u welkom in onze nieuwe winkel in Heemstede. Om deze opening te vieren ontvangt u €150 extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proefzitten aan de Binnenweg 104 in Heemstede. Velderhof, het comfort dat u verdient.
16: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
17: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het

0: Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjecanalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Vakantieadres.
8: Met Bastiaan Meijer.
9: Ondrijfelijk! Prachtig!
10: Geweldig! Super spannend en heel blij. Ja, super happy!

0: Zas. Met Je Veux op NH. En dat betekent alweer Ik Wil.
1: NH. Vakantieadres. Bastiaan Meijer.
0: Ja, goedemiddag Noord-Holland. Het team van Adres Onbekend is even een paar weken vrij. En daarom hoor je de komende weken hier op de zondagen tussen 12 en 2 Vakantieadres op NH. Met vandaag dus mij, Bastiaan Meijer. Een hele goede middag. Ja, en het is een beetje een gekke dag, vind ik. Want ik moest vandaag weer eens een jas aan toen ik op de fiets ging. Het is gewoon een beetje fris. Voor het eerst in de maand weer gewoon een keer een jas aangetrokken. 20 graden, klein zonnetje. Maar dat is dan toch weer net even anders dan die 30 graden van afgelopen week, hè? Stiekem ook wel goed, toch? Want ik heb altijd geleerd dat fris ook wel weer goed is voor het immuunsysteem. Het kou stimuleert namelijk je bloedsomloop, je verbrandt er extra calorieën door en je lichaam maakt extra endorfine aan, waardoor je je opgewekter voelt. Nou, meer opwekking op een zondag heb je niet nodig, denk ik, toch? Nee, veel mensen die zweren ook bij koud douchen. Ongeveer 30 tot 90 seconden moet je dan onder een ijskoude douche gaan staan. Nou, ik heb het thuis ook geprobeerd, maar je moet dan op je ademhaling gaan letten en zo. Maar op de gang klonk het echt alsof ik aan het bevallen was. Weet je, dat je die douche aanhoorde en zo. Ja, je doet er echt niemand een plezier mee. Met de muziek van NH gelukkig wel. Papa Chico hoor je zo meteen naar de nieuwste van Jobke. Dit is Terug bij Af.

0: Ken je dat? Dat je eigenlijk de tekst niet kent van een liedje, maar wel gewoon het papatico. Gewoon maar doen alsof je meedoet. Soms is dat ook meer dan voldoende. Zeker op deze mooie zondag, 19 juli. Papatico hoorde je van Tony Esposito.
1: Vakantieadres. Rondje om de wereld.
0: Waar we rondje om de wereld gaan vliegen om eens even te kijken wat de hits zijn in het buitenland. Want wat staat er in de hitlijsten van de vakantielanden waar we graag heen gaan? En ik dacht, vanavond is de WK-finale tussen Spanje en Argentinië. En daarom leek het me best wel eens leuk om te kijken wat er in de Argentijnse top 40 staat. En uiteraard, zoals je kan verwachten nu in deze tijd, heel veel voetballiedjes. 8 van de 10 liedjes in de top 10 gaan over het Argentijnse elftal. Maar er is ook een duo, dat heet La T E La Eme. Die staan er ook in. Dat is een Argentijns duo dat tijdens COVID samen ging werken. Ze gingen muziek maken. En dat beviel wel goed. De muziek viel zo goed in de smaak dat zelfs de Argentijnse voetballers Messi en Otamendi hun liedjes deelden. En dit duo mocht zelfs spelen op een feest van het Argentijnse elftal nadat ze het WK in 22 gewonnen hadden. Nou, wie weet, vanavond weer. Dit is Soy Favela. En je hoort hem nu op NH.

Eén zomer lang van Splitsing op NH. En ik vind het altijd mooi, hè, als muziekrecensenten iets gaan schrijven over muziek. Want zij hebben namelijk de hele moeilijke taak om iets krachtigs als klank te omschrijven op een manier waarvan je denkt, ik begrijp wat het is. Maar soms doen ze dat ook op manieren dat je denkt, hè? Bijvoorbeeld, de openingsplaat voelt als de eerste herfstwind die ongevraagd door een openstaand raam naar binnen glipt. Een warm deken van melancholie of een fragiel monument van gebroken beloftes. Dat je denkt, ja, ja. Nou, het volgende liedje komt uit een tijd dat de elektronische muziek van bijvoorbeeld Daft Punk een hoofdpunt beleefde. Het wordt omschreven als een ingetogen liefdesverklaring. Een fluistering in een wind vol geluidsexplosies. Dit is Air met...

Loop die love, Jay Bastos op NH. En een frisse dagje vandaag voor ons natuurlijk. 20 graden, klein beetje zon erbij. Het is niet alleen bij ons, want onze zuider- en oosterburen hebben daar ook last van. Maar in Rome is het vandaag 35 graden. In Albanië 36 graden. Maar misschien dat we met wat zomerse muziek die zon weer terug gaan krijgen. Dus laten we dat zo proberen met Belinda Carlisle, Circle in the Sand. Maar eerst is dit Joe Cocker met Summer in the City.

0: en haar.
1: Vakantieadres.
2: Dat zijn wel heel veel meeuwen zo, hè? Ja, het is bijna een heel technisch verhaal. Maar we hebben hier een vormgeving, zo heet dat. Wat je tussen de liedjes doet. En normaal is dat dan dat je hoort. Hey, je luistert naar NH. En dan, en dan gaan we door naar het volgende liedje. Maar kennelijk heb ik niet goed opgelet. En heb ik dus een stukje vormgeving gepakt van 3 minuten. Waar je de zee hoort. Meeuwen. Het is toch net een beetje alsof je in Egmond bent, hè?

0: toch wel mooi, hè, dat we van een stukje vormgeving van 3 minuten naar Circle in the Sand gaan. Want die kan je natuurlijk daar in Egmond ook gewoon trekken in het zand. Oké, luister eens even hiernaar als je wil. Dat is mooi, hè? Het begon als een commando en het eindigt als een vraag. Maar herken je dit? Misschien komt je heel bekend voor.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più.
0: Het heet Nel Blu dipinto di blu.
1: Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.
0: Komt uit 1958, werd gezongen bij een Italiaanse muziekwedstrijd.
1: Improvviso venivo dal vento rapito.
0: En deze Italiaan stond ermee op het Eurovisie Songfestival bij ons in Hilversum.
1: Nel cielo infinito.
0: Dit liedje gaat over het gevoel hebben dat je vliegt van de liefde. Want vliegen, dat is natuurlijk gewoon de vertaling van...
1: Volare.
0: Wow. Ja, is heel vaak gecoverd ook. André Hazes, de Gypsy Kings. En El Martino deed het ook. En die versie die ga je zo meteen horen hier op NH. Naar Cold Kimono. Dit is To Tomorrow.

0: appje van Marga op 088-850-5152. Bas, ik vind dit denk ik wel de allerlekkerste van alle versies van Volare. Al Martino hoorde je op NH. En dit programma heet natuurlijk Vakantieadres. Dus ik vind het wel even leuk om te horen waar jouw vakantieadres is. Dat kan natuurlijk thuis zijn. Het kan in het buitenland zijn, het binnenland. En luisteraar Nardine die stuurde vorige week een digitaal kaartje in vanaf haar vakantieadres in Thailand.
1: Goedemiddag luisteraars van NH. Groetjes vanuit Thailand. Onder een palmboom in het mooie zonnetje. Hopelijk hebben jullie net zo'n fijne dag als ik.
0: Maar ik ben heel benieuwd, waar ben jij deze zomer te vinden? En wat is jouw wens voor de luisteraars van NH? Je kunt hem doorgeven via nhnieuws.nl/vakantieadres. Maar misschien nog leuker als je een echt kaartje stuurt. Het adres kun je me vragen via 088-850-5152. Dit is Eros.
2: Wat?

0: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
1: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
2: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
3: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
4: Dit is een uittip.
5: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
6: Dit was een uittip.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte...

0: uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
1: Ik ben Kiara en ik kom uit Amsterdam.
2: Ik ben Rens en ik kom uit Naarden.
3: Ik ben Noortje en ik kom uit Amsterdam.
4: Ik ben Jip en ik kom uit Blaricum.
5: Ik ben Dionne en ik kom uit Schagen.
6: Ik ben Mickey en ik kom uit Amsterdam. Thuis in heel
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Ondanks een verbod rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. De brug in A27 bij Gorinchem is sinds gistermiddag 17:30 gesloten voor vrachtverkeer. Het blijkt dat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Daarom kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor zwaar verkeer nu niet garanderen. Toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoe lang de afsluiting gaat duren. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan is een aantal bezoekers licht gewond geraakt door zware hagelbuien. Na een aantal nummers van de Puerto Ricaanse zanger brak er noodweer los. Aanvankelijk werd omgeroepen dat het concert even onderbroken werd en dat het publiek moest blijven staan. Toen bleek dat het niet bij één buitje bleef, werd het concert afgelast. Niet iedereen kon op tijd wegvluchten voor de hagel en daardoor raakten sommigen licht gewond aan het hoofd. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hadden een gebroken nacht. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5:00 niet meer heeft geslapen. Misschien laat hij vandaag iemand anders winnen, zei hij. De etappe voert vandaag van Champagnol naar Plateau de Solaison over 184 kilometer en kent bijna 4000 hoogtemeters. Het weer, vanmiddag ontstaan wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: En dan kijken we nog heel even naar de weg waar het op dit moment echt gigantisch rustig is. Het is natuurlijk zondag, het is vakantie. En de enige file die er op dit moment staat is de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Rottepolderplein en Beverwijk Oost. 1 kilometer, dat doe je er wel geteld 4 minuten over door wegwerkzaamheden.
9: Dit is een uittip.
10: Ontdek Beestboel, het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
11: Dit was een uittip.
12: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
13: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
14: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
15: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
16: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
17: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
16: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
18: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groot.

0: diverse. En ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Vakantieadres. Met Bas.

0: Norah Jones, Sunrise op NH.
1: Vakantieadres.
2: NH.
0: Het is 11:11 en leuk dat je luistert. Smakelijk als je aan je lunch zit. Bastiaan hier tot 2 uur met vakantieadres. En de komende weken kun jij jouw vakantiegoed sturen vanaf je vakantieadres. Dat kan natuurlijk thuis zijn, dat kan in het buitenland zijn. Dat kan je gewoon lekker doen naar de NH-studio. En ook leuk als je nu in het buitenland aan het luisteren bent, dat je even een fotootje stuurt via 088-850-5152 waar je zit. Want elke zondag neem ik alle kaartjes door die binnenkomen, digitale of analoge, analoge postkaartje gewoon. Stuur ze vooral op en dat kun je doen naar...
2: Stuur je aanzichtkaart naar NH Vakantieadres. Schravelandseweg 80, 1217 EW in Hilversum. Of stuur je foto via WhatsApp 088 850 5152.

0: Gerard Joling. Met zijn Ticket to the Tropics. En de dwarsfluit is die ook nog even betaald moest worden, denk ik. Dus die dacht, nou hier, ga jij maar spelen aan het eind van het liedje. Ticket to the Tropics hoorde je.
1: In haar
2: aanzichtkaart.
0: Ja, altijd leuk om even van je te horen. Je mag de groetjes doen op deze zondag aan andere luisteraars van NH. Vanaf je vakantieadres bijvoorbeeld, of lekker thuis. Een fysiek kaartje kan ook. Dat kan je doen via 088 850 51 52. Als je mij dan even een appje stuurt, stuur ik jou ons adres. Kan jij mij weer een kaartje sturen. Heel veel werk, dus je mag het ook gewoon lekker digitaal doen. Marga deed dat bijvoorbeeld via 088 850 51 52. Een jaloersmakende foto via de app. Heerlijk in het zwembad aan het luisteren. Via mijn oortjes in Spanje. Oh, wat lekker, Marga. Jaap en Gonnie Ooms die appen ook. Hey Bastiaan, groetjes uit Smalbroek in Drenthe. Wij kamperen daar bij de boer van april tot en met oktober. En af en toe gaan we even naar huis voor de post en om de planten water te geven. Maar ik ben er net een paar weken met pensioen, dus we genieten er lekker van. Nou, groot gelijk. Jelle die stuurt een foto vanuit zijn tuin in Den Helder, waar die vakantie aan het vieren is. En er is zowaar een moord gepleegd in zijn tuin. Er is namelijk een foto meegestuurd van een valk die een duif uit de lucht heeft gegrepen en helemaal uit elkaar aan het trekken is daarin. De tuin. Ja, dat is ook gewoon vakantie. Hè? Die beesten hebben ook vakantie. Die moeten ook gewoon aan het vliegend buffet. Noemi die stuurde ook een digitaal vakantie-appje.
3: Hallo allemaal, mijn naam is Noemi. En op dit moment stuur ik jullie een bericht vanuit Salapretti, Italië. Het is hier ongeveer 30 graden elke dag. De pizza is heerlijk, de wijn is heerlijk. Helaas wordt de broek wel elke dag een stukje strakker. Maar goed, je moet er wel wat voor over hebben, hè? Groetjes uit Italië allemaal.
0: Zo is het, zo is het. Nou, groetjes terug, Noemi. En Rob, goedemiddag.
4: Hoi, goedemiddag met Rob Makreel, ja.
0: Hey Rob, goedemiddag. Waar ben jij vakantie aan het vieren?
4: Ik ben op vakantie in eigen land. En ik zit op dit moment in de studio, in mijn garagestudio, om 40 nieuwe songs op te nemen.
0: 40 nieuwe liedjes op deze zondag? Waar gaan je 40 nieuwe liedjes over?
4: Dat gaat over elke badplaats in Nederland en alle vakantieeilanden op de Waddenzee.
0: Wat leuk.
4: En ik heb voor elke plaats heb ik een. Er zijn er 34 plaatsen. Heb ik een lied gemaakt met een eigen tekst.
0: Ja.
4: En er zijn ook 6 eilanden in de Waddenzee die ook een eigen lied krijgen.
0: Nou, wat grappig zeg. En welke badplaatsen in Noord-Holland heb je bijvoorbeeld?
4: Dat is een hele rits hoor. Den Helder, Julianendorp, Callantsoog, Castricum, Schoren, Kampenduin, Petterzee, Bergen, Egmond, Wijkerzee, Emuiden, Bloemendaal, Zandvoort, Langevelde Slag. En dan wordt het Zuid-Holland, Noordwijk enzovoort.
0: Oh, maar je kent ze gewoon allemaal uit je hoofd ook. Wat fantastisch.
4: Nou, de tekst heb ik allemaal gemaakt.
0: Ah.
4: Dus ik ben ze nu aan het inzingen.
0: Wat leuk. En even een klein stukje luisteren, want je hebt bijvoorbeeld een ode aan Den Oever gemaakt.
4: Ja, dat is een blote voetjes in het strand.
0: Ja, komt een stukje, Rob.

0: Zee.
1: Nou, wat leuk, Rob. En stel dat we al deze 40 badplaatsliedjes willen horen, waar kunnen we die vinden dan?
2: Die ga ik allemaal een filmpje van maken. Komen ze op mijn YouTube-kanaal, want dat is het enige waarop ik het uitbreng.
1: Ja.
2: En soms stuur ik ze naar de radio's toe. Ja. En ik stuur het naar jullie ook wel op, natuurlijk.
1: Ja, zeker. Nou ja, goed. Hartstikke leuk dit, joh. Het doet me ook een beetje denken aan een beetje Henk Wijngaard-achtige muziek. Ik weet niet of dat is over het algemeen bedoeld als compliment.
2: Dankjewel. Ja. Henk ken ik persoonlijk wel, van vroeger.
1: Ja.
2: En ik sta dan samen met hem op met een song op een Truckstar Music LP uit 1967.
1: Nou, wat leuk zeg, wat leuk. Nou Rob, dus als we de liedjes willen vinden, dan moeten we naar jouw YouTube, Rob Makreel. En als laatste, wat is jouw vakantiewens voor de luisteraars van NH?
2: Lieve mensen allemaal, luisteraars, ik wens u allemaal een hele fijne vakantie. En voor de mensen die niet ver weg kunnen en willen, lekker in eigen land blijven, want er is genoeg te doen hier in Nederland.
1: Dankjewel, Rob.

UB40, I Can't Help Falling In Love With You op NH. Waar het 2:30 is. En Acta en de Munich te zometeen aankomen. En ook Bananarama.

0: NaNoWriMo op NH. Je hoorde Cruel Summer. En zometeen ook de zomerhit van dit moment, Cheerio. Nou, een plaat die je eigenlijk niet meer normaal kan aankondigen. Hè? Want ik dacht altijd, je moet gewoon zeggen, dit is Lola Jong met Messi. Maar ik zat tv te kijken en kennelijk moet je gewoon zeggen...
1: Messi!
0: Of zelfs nog enthousiaster.
1: Oh, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi. Immens Messi. Ankara Messi, Ankara Messi. Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi.
0: Nou, die hoor je nu dus.

0: Hier aan het eind zat een vogeltje, toch, of niet? Nee, want zonder vogeltje kunnen we niet door. Want dan gaat Justin gewoon weer beginnen, toch? Dat zingt hij altijd. Oh.
1: Ik geen vogels of fluiten, ga ik niet naar buiten. We gaan nog even door.
0: Ja, maar ik moet ook door met de show, gozer. Wat dacht je?

Met een beetje vogels kun je iedereen wegkrijgen. Het lijkt net nieuws uit de natuur, dit. Je bent bij NH met zometeen de Beatles. Eerst na 10cc. En wat fijn dat die vogels ook uit zichzelf weer weggaan. Wat een dag.

op NH. En Robert die stuurt, wat heerlijk zeg, 10cc op NH. Nou Robert, speciaal voor jou dan. Zometeen, na 2 uur gaat NH verder met de muziekmiddag met William van der Lom. Dan moet ik niet mijn eigen schuif ook dichtzetten. Dat is handig als je begint te praten. De Beatles, die zijn hier met Here Comes the Sun. Tot volgende week.

0: toch fijn, hè? Dat muziek je af en toe gerust kan stellen. It's alright. De Beatles op NH. Veel plezier zometeen met de muziekmiddag met William van der Locht. En nog één keertje dan alvast oefenen voor vanavond.
1: Merci!
2: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
3: Bij Velderhof gaat comfort verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en weten dat alles goed geregeld is. Sinds kort bent u welkom in onze nieuwe winkel in Heemstede. Om deze opening te vieren ontvangt u €150 extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proef zitten aan de Binnenweg 104 in Heemstede. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantelzorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
5: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
6: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
6: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
10: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
11: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
12: Ik heet Jan Pieter, ik ben er niet geboren, maar woon wel al 30 jaar in Uithoren.
13: Hoi, ik ben Kim, geïmporteerde kaaskop in Alkmaar. En ik wens je een mooie dag.

0: en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en de inspectie Leefomgeving en Transport doen onderzoek. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hadden een gebroken nacht. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5 uur niet meer heeft geslapen. De etappe voert vandaag van Champagnole naar Plateau de Solaison over 184 kilometer en kent bijna 4000 hoogtemeters. Het weer, er zijn wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het is 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen er in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is een uittip.
2: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
1: Dit was een uittip.
3: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: Dit is een uittip.
4: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen en geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
1: Dit was een uittip.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
6: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
8: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
10: De Muziekmiddag.
11: Met William van der Locht.

0: En nu ik je helemaal gevonden heb, laat ik je natuurlijk ook niet meer gaan.
1: De Muziekmiddag.
0: En ha. 1967, Baby, Now That I Found You. Het is de eerste single van The Foundations. En ik laat je voorlopig ook niet meer gaan, hè. Want tot 5 uur vanmiddag genieten we samen van grote en kleine hits uit de jaren 60, 70 en 80. Dit is de Muziekmiddag. Ik ben William en die draait straks de Chain van Fleetwood Mac voor je. Maar eerst hoor je deze dame. Het is een fijn liedje. Het is Joan Armatrading.

Ja, het is allemaal heel eenvoudig. Je pakt gewoon de LP Rumours uit de kast, uit de platenkast. Je legt kant B op de draaitafel, de naald zakt in de groeven. En dan komt er dit uit je speakers. Prachtig, toch? Het is nooit een officiële single geworden. Op verzoek van Paul Kruidbos uit Aalsmeer hoorde je The Chain van Fleetwood Mac. Laat net als Paul even weten wat je leuk vindt uit de jaren 60, 70 of 80. Stuur me een berichtje op muziekmiddag@nrradio.nl. Muziek uit ons eigen land nu, 1985. Het is The Limit en Say Yeah.

0: Het is een beetje country en toch een beetje soul. En het fijne koortje, dat bezorgde in 1978. Polsier, dit succes, Joris, Still the Same. Saskia van Sprang, die stuurde me een berichtje. Hoi William, ik had geen eerste single, maar wel een eerste echte eigen LP. Dat was natuurlijk Thriller van Michael Jackson. Ik was toen 14 jaar toen ik de LP voor het eerst op mijn pick-up legde. Het nummer dat er voor mij na al die jaren nog steeds uitspringt is PYT. Zou jij die voor me kunnen draaien?
1: You know, you make me feel so good inside.

Een heerlijke zonnige chanson van Pierre Croscola. Hij kwam uit Algerije en zong Elise. Het gaat over twee jonge geliefden die samen bloemen in het haar dragen. Je hebt er wel een beeld bij. Een beetje te veel bier drinken, dansen en daarna indoezelen op het grasveld. En daarna dolgelukkig met elkaar weer wakker worden in het gras tussen de fluitende vogels. Over ruim anderhalf uur. En ik weet, dat duurt natuurlijk nog even. Dan herbeleven we samen de top 3 van 19 juli 1922. Wat stond er vandaag in de top 3? Nou, een Amsterdammer vinden we in ieder geval in die top 3. En wie het is, hoor je direct na het nieuws van 4 uur.

geschreven door Graham Nash. Gewoon op een normale zondagmiddag in een uurtje tijd. Hij woonde toen samen met Joni Mitchell. Open haartje aan, wijntje opengetrokken, knus, gezellig. Kat erbij op schoot. Our House, Crosby, Stills, Nash en Young hoor je. Dit is de muziekmiddag van de na. Met nu op verzoek van Tim Bogaert. Carrie Lowe, La Qualicala.

0: yourself free.
1: Ja, is ook raar. Er worden maar 5 manieren benoemd in het liedje, terwijl er toch echt 50 worden beloofd. 50 Ways to Leave Your Lover, je hoorde Paul Simon. Ja, dat liedje is natuurlijk direct herkenbaar, hè? Vanaf de allereerste seconde, dankzij dat unieke marcherende drumritme. En dat ritme dat werd bedacht door de legendarische, ja, zo kunnen we het allemaal noemen, sessiedrummer Steve Gadd. Paul, die hoorde Steve in de studio een beetje oefenen op dat ritme. Een beetje warm draaien op het drumstel. En Paul riep meteen, dat is het, dat is het. Neem dat op. Zo, ja, zo is het liedje een beetje ontstaan eigenlijk. En het ritme natuurlijk. Laat me nog even weten wat je eerste single was die je kocht of kreeg in de jaren 60, 70 of 80. Stuur me een berichtje op muziekmiddag@nrradio.nl. En misschien was dit wel je allereerste liedje. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

Dit was dan weer van net voor Dengedang. En kwam op nummer 5 terecht in de Summer Night. Jode Tietjin op en na. En het werd zelfs een hit in Zuid-Afrika. En zelfs Rusland. En van Enschede reizen we weer af naar onze eigen prachtige provincie. Het is Bloem, omdat...

de plaat mocht wekenlang in de top 10 kamperen. 1980, Bloem en Omdat. Het nieuws van 3 uur hoor je straks op en na. En daarna ben ik gezellig bij je terug, dus heel graag tot zo.

0: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
1: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
2: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
3: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
8: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
10: Ik ben Benita uit Amsterdam.
11: Ik ben Dolf uit Medemblik.
12: Ik ben Saskia uit Zaandam.
13: Ik ben Gerard uit Hoorn.
14: Ik ben Wim uit Haarlem.
15: Ik ben Lisbeth van Wolf en ik kom uit Heemskerk.
16: Ik ben Wesley uit Bennebroek.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: Het is 3:00. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Iran zijn vanochtend 2 mannen opgehangen die hadden meegedaan aan de massaprotesten begin dit jaar. Volgens Iraanse staatsmedia hebben de 2 daarbij agenten gedood en gemarteld. Begin januari richtten Iraanse ordentroepen en paramilitairen een bloedbad aan onder demonstranten. Duizenden van hen werden gedood en nog eens duizenden werden opgesloten. Velen staan op de dodenlijst en meerdere jongeren werden al geëxecuteerd. Er rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. Dat is te zien op camerabeelden. Sinds gistermiddag 5:30 is het voor vrachtverkeer verboden om over de brug in de A27 bij Gorinchem te rijden. De staalconstructie blijkt niet stevig genoeg en moet worden versterkt. En tot die tijd mogen vrachtwagens er niet overheen. In de Noorse hoofdstad Oslo wordt vandaag een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op

0: en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanmiddag en vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het dan op. Morgen is het wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is een uittip.
2: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
1: Dit was een uittip.
3: Bij Velderhof gaat comfort verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en weten dat alles goed geregeld is. Sinds kort bent u welkom in onze nieuwe winkel in Heemstede. Om deze opening te vieren ontvangt u €150 extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proefzitten aan de Binnenweg 104 in Heemstede. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
1: Dit is een uittip.
5: Ontdek Beestboel. Het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
1: Dit was een uittip.
6: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
14: Oh, weer een muis.
13: En samen spelen.
14: Kom maar. Ja.
13: Au. En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
15: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
13: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
16: De Muziekmiddag.
17: Met William van der Loo.

0: Ik dacht, laat ik maar gelijk een complimentje uitdelen. Pretty Woman.
1: NH. Van 2 tot 5.
2: De Muziekmiddag.
1: Muziekmiddag.
0: 1964, het is Roy Orbison aan het begin van de tweede uur van de Muziekmiddag. Tof dat je bent blijven luisteren. Ik ben William en die draait grote en kleine hits uit de jaren 60, 70, 80. Met straks nog meer complimenten van Charlie Rich. Maar nu eerst Odyssey.

de countryzanger Charlie Rich. En zijn succes kwam pas na zijn 40ste levensjaren. Hij nam al heel wat jaren liedjes op, maar die deden nooit wat. Die flopte allemaal, totdat hij deze uitbracht. Dat werd een enorme hit, en terecht natuurlijk. The Most Beautiful Girl. Wat was jouw eerste single die je kocht of kreeg voor je verjaardag of bijvoorbeeld het afzwemmen? Ik bedoel, je eerste plaatje. Dat eerste plaatje, dat is toch iets bijzonders? Laat me dat even weten en stuur me een berichtje op muziekmiddag@nrradio.nl. Ze hadden maar één hit, maar wel een hele fijne. Het zijn de Maisonettes.

Ja, het concept was behoorlijk eenvoudig. Je neemt namelijk een meisje mee naar de bioscoop en je geeft er na afloop een kusje. There goes my heart again. Fats Domino. Hij was net op tournee geweest in de Benelux en het had Fats behoorlijk wat aan populariteit opgeleverd. Je hoort lekkere muziek uit de jaren 60, 70 en 80 tussen nu en 5 uur op en na. Met nu een solo single van Mick Jagger.

het is een klassiek geval van een echte One Hit Wonder. 1978 kwam het op nummer 7 terecht. Marshall en Hayne, Dancing in the City. Over ruim een half uur is het zover. En dan wandelen we samen 19 juli 1982 binnen. Wat stond er vandaag in de top 3? Ik kan je vast één ding verklappen. Er staat een Noord-Hollander in die top 3. En welke dat is, dat hoor je direct van me na het nieuws van 4 uur. Tijd voor een zomerhit uit 1984. Op bezoek van Arjan Titselaar is dit Bandolero.

We gingen op een roadtrip samen met Janis Joplin, Me and Bobby McGee. Janis die nam het nummer op in de herfst van 1970. En het was slechts enkele dagen voor haar tragische overlijden op 4 oktober 1970. Ze kwam te overlijden aan een overdosis. En de single werd dus begin 1971 uitgebracht en schoot postuum door naar de eerste plaats van de Amerikaanse hitlijsten. 1983 nu in de muziekmiddag. Het is die legendarische van de Eurythmics. Sweet.

Het was een protestliedje in 1976 tegen honger en ongelijkheid. Je hoorde de Isley Brothers en Harvest for the World. En eind jaren 80 werd het liedje nog een keertje door de Christians op de plaat gezet. Tijd voor wat moois. Eén hit had ze. Dit is Charlene. Hey.

Hoe zou het met hem zijn? Ik bedoel, hij had net de baard in de keel. Hij was pas 14 jaar oud toen hij dit liedje schreef en zo. Freddie James heb ik het over in Get Up and Boogie. Daarna werd het al snel stiller rond Freddie. En heeft hij ons nooit meer weten trakteren op een nieuwe hit van deze grote. We zongen het in 1978 luidkeels mee met z'n allen. Iets minder zoet en gepolijst is deze fijne. Het is John Mellencamp, Jack en Diane.

0: your American kids doing best they can.
1: Het is de les van volwassen worden. Jack en Diane, je hoort de heerlijke muziek van John Mellencamp op en aan. Straks na het nieuws van 4 uur is het 3 platen lang, 19 juli 1982. Je hoort de top 3 van die dag, zometeen.

0: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
1: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
2: Bij Veldenhof gaat comfort verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en weten dat alles goed geregeld is. Sinds kort bent u welkom in onze nieuwe winkel in Heemstede. Om deze opening te vieren ontvangt u €150 extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proefzitten aan de Binnenweg 104 in Heemstede. Veldenhof, het comfort dat u verdient.
3: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja. En waarom staat er dan BOTI? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
4: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes. Vol unieke winkels en boutiquejes.
6: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
7: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
10: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
11: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
10: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
11: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Ik ben Mimi, ik kom uit Amsterdam en ik woon in de Meisjepolder in een klein huisje.
13: Ik ben Luut en ik kom uit Zuidoost-Beemster.
14: Ik heet Loes en ik kom met heel gezellige Hilversum.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Het is 4:00. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn twee mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Selayar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker één opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt door het slechte weer. Twee Iraanse mannen die eerder dit jaar meededen aan de massale protesten in het land zijn vanochtend opgehangen. De demonstranten kregen de straf omdat ze bij de protesten agenten zouden hebben gedood en gemarteld. Bij de protesten werden duizenden demonstranten gedood of opgepakt. Anderen werden achteraf geëxecuteerd. In de Noorse hoofdstad Oslo wordt vandaag een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het nieuwe monument staat in Oslo en is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel. Ook staan de namen van de slachtoffers erop. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hebben een gebroken nacht gehad. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5:00 niet meer heeft geslapen. Het weer dan nog, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanmiddag en vanavond.

0: Musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: Dag je uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
5: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
6: Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof.
5: Verwen jij je maar.
6: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
5: Maar mee?
6: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
5: Ja, ik voel hem.
7: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: De Muziekmiddag.
10: Met William van der Locht.
11: Gezellig.
10: De top 3 van
11: 19 juli
10: 1982.
11: Luf, die was natuurlijk net uit elkaar. En daar was José met een oud succes van Little Peggy March.
10: Nummer

Nummer 1. 1, 1, 1.

0: Ja, toeval bestaat niet, zou je bijna zeggen. Maar heel toevallig kwam u vandaag opnieuw op de muzieklijst terecht. De nummer 1 van deze week, June Lords en Prins Mohammed.
1: De top 3 van
0: 19
1: juli 1982.
0: Het was een aangename zondag met 23 graden. We waren met 14,4 miljoen mensen in Nederland. En ben je jarig vandaag? Gefeliciteerd natuurlijk. Dan ben je jarig met Romee Strijd, Sander de Boussonnier en Brian May van Queen. En op nummer 3 deze week, de enige ex-lufzangeres die een eigen nummer 1 niet wist te scoren. José Hubé, daar hebben we het dan over, en I Will Follow Him. En het grappige is, en dat wist ik trouwens niet, de Maywood-zusjes, die waren het achtergrondkoortje. En dan op nummer 2 deze week, de Ras-Amsterdammer André Hazes, Deep in My Heart. Hij werd hier geholpen door de mannen van Catapult. En op nummer 1 deze week, de zomerhit van 1982, 6 weken nummer 1. For Someone Loves You Honey van June Lords en Prince Mohammed. June die wilde eigenlijk de kunst in en liet zich eigenlijk door haar man, die ook haar muziekproducer was, overhalen om een liedje in te zingen. Dat werd dus deze grote hit. Heel onverwachts allemaal, want Prins Mohammed die deed ook mee. Die dacht, dit wordt nooit een hit. Die liet zich voor een paar honderd dollar uitkopen. En die liep daarna dus mooi miljoenen mis. Volgende week, rond deze tijd, hoor je weer een hele andere op 3. Misschien wel die uit 1973. Uit dat jaar hoor je nu Terry Jacks.

Ja, dit keer was het dus de man die een keertje op de rem trap in het liedje. Als een vrouw te snel wil gaan. De rollen waren een keertje omgedraaid. We don't have to take our clothes off, je hoorde Jermaine Stewart. Straks draai ik het eerste singeltje die Angelique Oogjes ooit kocht. Maar eerst gaan we terug naar de jaren 60. Het is de Honeybus.

0: Het nummer sloeg werkelijk in als een bom.
1: NH, de muziekmiddag.
2: Het schoot in september 1981 zo door naar de eerste plaats. En Anita Meijer en Why, Tell Me Why. Het werd de grootste hit van haar. En het was toevallig ook het allereerste singeltje dat Angelique Oogjes ooit kocht. Ze heeft het singeltje met het blauwe hoesje nog steeds in haar bezit. Je luistert naar de muziekmiddag van de na, terug naar 1986. Het liedje stond in 25 landen tegelijk op nummer 1. Ja, dan heb je het pas echt over een wereldhit. Europe!

Ja, het heeft de hitlijst nooit kunnen halen. Maar achteraf gezien geeft dat helemaal niets. Want het is een fijn liedje gebleven. Moonlight Feels Right, je hoorde Starbuck. Nog een plaatje of 4-5 draai ik voor je deze middag. En dit was een plaat van Joy Division. Het was vooral toen in Engeland een hit. En daar bleef de versie van Paul Young op de LP staan. En werd het geen single. En hier in de Benelux werd het wel op single uitgebracht. En werd het een hele grote hit voor hem. Dit is Love Will Tear Us Apart.

Ja, veel mensen dachten dat de Miracles ter dode waren opgeschreven toen hun oprichter Smokey Robinson de groep in 1972 verliet voor een solo-carrière. Maar niets bleek minder waar. Met de opvolger van Billy Griffin scoorde de band met Love Machine, die je zojuist hoorde, juist de allergrootste hit uit een hele loopbaan. Muziek uit 1988 nu. En zij is de dochter van Vicky Brown. En zij heeft een prachtige stem. Wekenlang stond Sam Brown op één. Dit is Stap.

Het is vrolijke muziek op een A van John Paul Young en Lovers in the Air. Straks na 5 uur hoor je de lekkerste muziek in de NH Muziekmix. Het 6 decennia popmuziek. En More Than This is er vandaag niet. Volgende week is er weer een nieuwe muziekmiddag. Dit is Roxy Music.

0: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
1: Bij Veldenhof gaat comfort verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en weten dat alles goed geregeld is. Sinds kort bent u welkom in onze nieuwe winkel in Heemstede. Om deze opening te vieren ontvangt u €150 extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proefzitten aan de Binnenweg 104 in Heemstede. Veldenhof, het comfort dat u verdient.
2: Dit is een uittip.
3: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische vissersschepen en geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
2: Dit was een uittip.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Dit is een uittip.
5: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
2: Dit was een uittip.
6: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
7: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
8: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
7: Nog niet helemaal dus.
8: Tja, die administratie. Toevallig tips?
7: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
8: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
7: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: Drie sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
14: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Ik ben Tini uit Diemen.
18: Ik ben Annette uit Naarden. En ik groet alle NH-vrienden.
19: Ik ben Hans en ik kom uit het machtig mooie Middenmeer.
20: Thuis in heel Noord-Holland.
21: Het is 5:00.
22: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Dame op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor de fregatten. België heeft bij Dame 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt ook flinke vertraging op. België gaat daarom andere scheepsbouwers benaderen. Als het kan gaat Frank het liefst verder met Dame, maar dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn twee mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Selayar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker één opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grand Prix van België gewonnen. Op het circuit in de Ardennen hield hij Mercedes-coureur Charles Leclerc net achter zich. Max Verstappen eindigde als derde. Hij was vertrokken vanaf de tweede plek en ging Antonelli al snel voorbij, maar werd op het lange rechte stuk in het circuit weer ingehaald. George Russell viel uit nadat hij was aangeraakt door Lewis Hamilton. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het op. Morgen is het dan wisselend bewolkt en met een enkele bui. In het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is een uittip.
0: Ontdek Beestboel. Het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
2: Dit was een uittip. Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of

0: licentietogo.com/radio.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
5: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek.

0: Dit is een uittip.
1: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen en geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
0: Dit was een uittip.
2: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
3: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Mam, waar is mijn zwemband?
9: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
10: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
11: geeft ruimte.
7: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Ik ben Hans uit Amstelveen.
13: Ali uit Goro.
14: Ik ben Arthur en ik woon op Halfweg.
15: Ik ben Aasje en ik kom uit het zonnige Den Helder.
16: Ik ben Jelle uit Opperdoes.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: Het is 6:00. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond tweede in het klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij staat nu tweede in het klassement achter Pogacar en voor Isaac Del Toro. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Dame op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor de fregatten. België heeft bij Dame 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat daarom andere Europese scheepsbouwers benaderen. Als het kan gaat Franke het liefst verder met Dame, maar dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur brak donderdag uit en is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door branden dan in dezelfde periode vorig jaar. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grand Prix van België gewonnen. Op het circuit in de Ardennen hield hij Mercedes-coureur Charles Leclerc net achter zich. Max Verstappen eindigde als 3rd. Hij was vertrokken vanaf de 2e plek en ging Antonelli al snel voorbij, maar werd op het lange rechte stuk in het circuit weer ingehaald. Het weer, een mix van zon en wolken. In het noorden kunnen wat buien vallen, vannacht klaart het op. Morgen is het dan wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een uittip.
19: Ontdek Beestboel.
1: Het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
13: Dit was een uittip.
17: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
19: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
20: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter.

0: Ziggo.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Non-stop muziek. De NH.

0: echte Amsterdam is er voor iedereen. En maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
1: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
5: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
6: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Hallo, ik ben Alida. Ik kom uit het mooie Oost-Staan.
10: Ik ben Willem, wereldberoemd melkveehouder uit Ranzer.
11: Ik ben van Java en nu woon ik in de Bomenbuurt in Amsterdam-Oost. Thuis in heel
12: Noord-Holland. Het is 7 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur brak donderdag uit en is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. Na Duitsland gaat ook België op zoek naar andere bouwers voor fregatten dan het Nederlandse Dame. België heeft daar 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat scheepsbouwers benaderen in andere Europese landen, zei defensieminister Franke. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn 2 mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Selayar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al 10 overlevenden gevonden. Zeker 1 opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt door het slechte weer. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond 2e in het klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Die staat nu 2e in het klassement achter Pogacar en voor Isaac Del Toro. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is nog 19 tot 22 graden. Vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen en vannacht klaart het op. Morgen is het wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: non-stop muziek. De

0: wie staat daar dan voor de deur?
1: Nick Velderman.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, het is de Goedemiddagshow. Soms moet je hem even erbij pakken, hè? De verjaardagskalender.
2: Wordt het A
1: of wordt het B?
0: Wat gebeurt er?
1: Rondje van het huis.
0: Ja.
1: Maandag tot en met donderdag tussen 2 en 4.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Met Nick Velderman.
1: NH.

0: Het is 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een eind aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder van Berlijn vindt dat een nazi-bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord voor neonazi's zou kunnen worden. In Noorwegen is een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het monument in Oslo is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel en ook staan de namen van de slachtoffers erop. De 15e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij was bij de aankomst bergop sneller dan Tadej Pogacar en Isaac Del Toro. In de slotfase van de Alpen-etappe ging de Deen Jonas Vingegaard hard onderuit en moest opgeven. Het weer in het noorden bewolkt en enkele buien. In de rest van het land is er ook nog wat zon. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop muziek. De NH Muziek.

0: Ik ben Henny en ik kom uit Amsterdam.
1: Ik ben Carmen en ik kom uit Hilversum.
2: Ik ben Emma en ik kom uit Heerhugowaard.
3: Ik ben Edel en ik kom uit Wijk aan Zee.
4: Ik ben Marije en ik kom ook uit Wijk aan Zee. Thuis in heel
5: Het is 9 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 20 mensen raakten gewond en zeker 300 hebben er geen huis meer. Verschillende gebouwen, als een kerk en een klooster, zijn ingestort of zijn zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. Dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en daar overleed hij later. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Max Verstappen is tevreden met zijn derde plek in de Grand Prix van België. Hij noemt het resultaat beter dan verwacht. En dat kwam volgens hem vooral doordat hij dit weekend de auto meteen onder controle had. De winst in de Formule 1-wedstrijd ging naar Kimi Antonelli. Charles Leclerc werd tweede. George Russell viel uit nadat hij was aangeraakt door Lewis Hamilton. Het weer in het noorden bewolkt en enkele buien. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek.

0: Elke zaterdag NH Sportcafé met Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol alweer.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
3: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
4: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
5: Al mijn vrienden aan tafel en Leo.
6: Zo. Ik heb een hele fijne tafel op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: Ik ben Ilona en ik woon in Nieuwsloot.
1: Ik ben Bert en ik woon bij de mooie fruittuinen van West in Amsterdam-Osdorp.
2: En ik ben Antoinette van Pardo en ik woon mijn hele leven al in Zaandam.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 10:00. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon even later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 hebben er geen huis meer. Verschillende gebouwen, als een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om de restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een einde aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder vindt dat een nazi-bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord wordt voor neonazi's. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement voor de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Het weer, in het noorden bewolkt, er vallen enkele buien. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen is er een mix van zon en wolken en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek.

0: 76.
1: Het beste uit 60, 70, 70 en 80.
0: En 80 in Muziekmiddag.
2: Met William van der Log.
1: Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: Carol en ik kom uit Amstelveen.
1: Ik ben Anita en ik kom uit Koog aan de Zaan.
2: Ik ben Lauren Hill en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Guidon uit Oudekerk aan de Amstel.
4: Ik ben Madelief en ik kom uit Haarlem. Thuis in heel
5: Noord-Holland. Het is 11 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In België is een Nederlander van 59 opgepakt na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S. Dat is een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later op de dag worden aangehouden. S is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen als een kerk en een klooster zijn ingestort of zijn zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. En dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. In het zuiden van Italië is het verkoolde lichaam van een lokale sportjournalist gevonden. De man bleek te zijn doodgeschoten en vervolgens in brand gestoken. Het is onduidelijk of de moord iets te maken heeft met het werk van de man bij de lokale media in de provincie Salerno. De brandweer was uitgerukt voor een brand en vond bij het blussen het lichaam van de man. Er is nog niemand aangehouden voor de moord. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Het weer, lokaal valt nog een bui, maar vannacht wordt het overal droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken. Lokaal kan een buitje vallen en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek.

NH Nieuwsbrief. Meld je aan en blijf op de hoogte van alles wat er speelt in jouw regio. De Nieuwsbrief. Elke avond wordt je rond 8 uur bijgepraat. De Nieuwsbrief staat vol actueel nieuws, achtergrondverhalen en tips. Schrijf je in op nhnieuws.nl.

0: Ik ben Olga en woon met uitzicht op een prachtige magnoliaboom in Amsterdam.
1: Ik ben Gerhard en woon bij de mooie Schelling Woudenbreek.
2: Ik ben Carla en ik woon in Oudorp.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 12 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd wegens buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show en daarin traden onder andere Shakira, Madonna en The Muppets op. President Trump zat op de tribune en zal naar verwachting de wereldbeker overhandigen aan aanvoerder Rodri van Spanje. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet wegens een moord in Suriname. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen, zoals een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dan het weer, in het noorden bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek.

0: Ik ben Bas uit Egmond aan den Hoef.
1: Ik ben Manon uit Den Helder.
2: Ik ben Henk uit Broek op Langendijk.
3: Ik ben Christa uit Alkmaar.
4: Ik ben Douwe uit Heemskerk.
5: Ik ben Anne-Lotte uit Heilo.
6: Ik ben Robin uit Diemen-Zuid.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 1 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd wegens buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. En daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje, die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst gezet van Interpol vanwege een moord in Suriname. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidrager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht. Daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken, het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Non-stop muziek.
11: De NH Muziek.

0: adres onbekend is op vakantie. Dus nemen de vakantiekrachten het deze zomer graag van ze over.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2 hoor je Vakantieadres met Bastiaan Meijer en Bas van Teijlingen. Stuur ons jouw gekste, grappigste of meest bijzondere vakantiekaart. Stuur dat naar NH ter attentie van Vakantieadres, Schravenlandseweg 80, 1217 EW in Hilversum.
2: Of mail naar vakantieadres@nhradio.nl.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2 hier bij NH.

0: Ik ben Maurice uit Rijzenhout.
1: Ik ben Pilar en ik kom uit Amsterdam.
2: Ik ben Jurie Verwij en ik kom uit Hoofddorp.
3: Ik ben Bert en ik kom uit Hippolytushoef.
4: Ik ben Belinda en ik kom uit Weesp.
5: Ik ben Remco en ik kom uit Haarlem. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 2:00.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust was er voor het eerst een halftime show en daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje, die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen zoals een kerk en een klooster zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidrager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht en daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer, in het noorden bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.